0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij het licht een keertje

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Het is 1 minuut voor 6.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, hagel vanavond. Nou, dat wordt er toch met die luchtbedden gaan werken om uiteindelijk de schade van een hagel op je auto bijvoorbeeld te verminderen. Maar goed, het is wel even nu van tevoren heel erg genieten van het heerlijke weer. Misschien wel een van de laatste dagen dat je gewoon echt tegen de 30 graden aan kan lopen. Kijken we naar de weg, dan zien we dat we gewoon lekker kunnen doorrijden met z'n allen. Er is op dit moment geen enkele file gemeld, dus geniet ervan.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Goedemorgen. Ja, pakken we aan.

0: Nou, ja, zou ik best wel willen, kan ik je vertellen. Goedemorgen allemaal. Gaan we weer?
1: Hey Clubbie, ja, een bijzondere goedemorgen. Meneer Van Veldhuizen,
0: ja, ja.
1: Bent u ook weer van de partij?
0: Zeker.
1: Ja, wat een fantastische opvoeding kreeg je zo, hè? Zeker. Qua Nederlandstalige muziek.
0: Oh, man.
1: En Tinia Schoonheid, yo, daar gaat hij weer, hè. Krientje bij John Tour. En dan gaan we nu lekker naar het golfbaantje. Even lekker de krientjes maaien. Weer een paar millimetertjes eraf scheren. En daarna pakken we de fairways. Gewoon lekker maaien. Zoals ik altijd tegen Marcel zeg, wij doen alleen maar gras maaien. Lekker!
0: Ja.
1: Hey, vandaag Piraten Donderdag.
0: Is dat zo?
1: En ik zat zo te denken aan een hele mooie van Lucas Agea. Speciaal voor Tinia natuurlijk. En dat is een eigen keuze. Ze mag zelf kiezen. Hey Clubbie, het is hier 15 graadjes boven de snorkel. En we gaan even afwachten wat het weer allemaal doet, want het belooft niet veel goeds. In ieder geval, dat zeggen ze. Nou, we gaan het allemaal zien. Ik zeg Clubbie, werk ze, Titom, afknijpen en droogzwaaien.
0: Nou, dan gaan we.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Hartje.
2: En je rolt weer uit je bed.
0: Paul is er al uit.

0: mensen die het geluk hebben om maar een 32-uurige werkweek te hebben. Ja, is dat iets wat in jouw generatie de normaalste zaak van de wereld is? Ik hoor zelfs mensen die zeggen, ja luister, 28 uur vind ik mooi genoeg.
1: Nou ja, daar ben ik niet mee opgevoed, zeg maar.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, niet van huis uit.
1: Nee.
0: Maar de generatie van jou, zeg maar, die vindt 40 uur wel belachelijk.
1: Ja, ja, ik weet het niet. Ja, van mij geen. Ik denk dat dat mensen eigenlijk die jonger zijn dan mij eigenlijk.
0: Nog jonger?
1: Ja, oké. Okay. Ik weet wel een beetje van, als ik kijk naar mijn eigen vrienden en vriendinnen, die zijn allemaal vrij vroeg begonnen met werken, omdat ze allemaal een hekel hadden aan school. Allemaal zo snel mogelijk afronden en werken voor je centen. Dus ja, ik denk dat een beetje onder mij nog zit, denk ik, die mentaliteit.
0: Oké, okay, nog verder, nog dieper. Okay,
1: nou ja, ik ben 27.
0: Ja, nou, dat vind ik al heel jong. Ja goed, alles met mij vergeleken is altijd jong.
1: De kids die 7 jaar jonger zijn dan mij, zeg maar. Nou, dat zijn ook de kinderen meer. Maar de 20-jarigen, zeg maar, die nu net de 20's ingaan, ik denk dat die wel die mentaliteit hebben misschien.
0: Oké. Okay. Gisteren na afloop van het programma nog even gezellig met mijn meisje een stuk door het bos heen lopen.
1: Oh ja, je zag fietsen gisteren.
0: Ja! En bij mij in de buurt worden alleen maar waarschuwingen momenteel uitgevaardigd. Van de week zijn er weer 2 wolven in het weiland gevonden. En mensen maken zich dan toch grote zorgen. Ik reed ook in de gemeente Epe. En in Epe zijn ze ook een beetje bang, want daar lopen de wolven gewoon door de woonwijk.
1: Oh, dus
0: de deur open. Of je staat op punt om even de vuilnis in de vuilnisbak buiten te doen. Maar dan staat net even een wolf aan de vuilnisbak te snuffelen. Zo van, zit daar misschien ook nog voor mij wat in? Nou, dat soort dingen gebeuren weer bij ons in de buurt.
1: Oh, joh.
0: Ja, wolven all over the place. Het is ook
1: nou,
0: zo.
1: Pas maar op voor je honden dan.
0: Nou ja, dat is wel zo. Ik laat ze altijd wachten. En dan mogen ze maar nog niet weg. En dan ga ik eerst even inspecteren of daar niet de wolf staat. Vaak staat er wel een reetje of iets anders staat er dan.
1: Ja.
0: Maar we hebben 1 keer hebben we een wolf gezien. 1 keer is aan mijn huis een wolf voorbij gelopen, heel snel. Maar toen hij in de gaten had dat ik er stond, gaf hij nog flink de pas erin.
1: Ja.
0: En was hij helemaal snel het bos in vertrokken. Dus in principe gaan ze natuurlijk wel weg, maar ze worden wel steeds brutaler.
1: Ja.
0: En het is heel raar. Je denkt bij jezelf, nou ja, weet je, dat tippelt voorbij. Een hertje die voorbij komt, hoor je amper. Maar een wolf die met zijn grote poten op het asfalt stampt, want dat was toen het geval, die hoor je echt wel. En dan komt hij voorbij en denk ik mezelf, nou een herdershond is groot, maar die is wel heel groot. Zeg maar een soort van Deense of Duitse dog, qua grootte, maar dan met het postuur van een herdershond. Dat is wat je ongeveer tegenkomt.
1: Zo.
0: Nou, daar dat doen we even wel voorzichtig mee. Ja, in Epe zijn ze natuurlijk op dit moment heel erg boos dat die beesten daar gewoon rondlopen, dat er niks tegen gedaan wordt. En de gemeente die sust dan de hele boel weer. Die zegt dan, dit past bij de tijd van het jaar. In deze periode zijn jonge wolven soms op zoek naar een nieuw leefgebied, schrijft de gemeente op Facebook. Dus geen paniek, mensen. Nou, geloof me, dat is wel het geval.
1: Ja, weet je, dit soort dingen worden pas aangepast als het dadelijk gewoon een keer, en ik hoop het niet dat het gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dat er dadelijk gewoon iemand gebeten wordt.
0: Ja, gebeten of erger.
1: Ja.
0: Het is ook zo dat natuurlijk 150 jaar geleden zijn die beesten het land uitgejaagd. Met vorken, geweren en van die hooivorken en geweren. Hebben ze op die beesten gewoon. Die zijn compleet uitgeroeid. Omdat er natuurlijk dingen waren gebeurd die niet zo leuk waren. Dus we hebben er zelf voor gezorgd dat het beest het land verlaten heeft. Maar goed. Het is iets wat bij mij in de buurt gebeurt. En daar is niet iedereen heel erg gelukkig mee. Gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal hebben nog altijd nauwelijks vertrouwen in de overheid. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat zij hun vertrouwen gemiddeld een 3,3 geven. Dat is echt laag. Slechts 1 op de 5 ouders zegt na het hersteltraject weer voldoende vertrouwen te hebben in de overheid. En volgens de onderzoekers laat dit zien dat de psychologische schade van de toeslagenschandaal nog steeds altijd even groot is. Maar het is natuurlijk ook best wel raar. Er zijn gewoon kinderen ook afgenomen, hè? Er zijn gewoon kinderen afgenomen en die zijn niet meer teruggekomen. Of de tijd die ertussen heeft gezeten tussen het afnemen van die kinderen en dit moment is zo groot geworden dat men het niet meer verantwoord acht om dan die kinderen weer te laten terugkeren bij hun ouders. Dat moet je toch eens kunnen voorstellen. Het is best wel heel erg heftig, hoor. Mona Keijzer werkte aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. En volgens de oud-staatssecretaris is het nog geen politieke partij. Maar die stap sluit ze niet uit. Keijzer zoekt momenteel leden, deskundigen en donateurs en hoopt uiteindelijk mee te kunnen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen die al volgend jaar maart zullen zijn. Gaat ook snel, hè? Ik bedoel, ik kan me de laatste Provinciale Statenverkiezing nog herinneren. Dat was met die ongelofelijke zegen van de BBB.
1: Oh ja, hoe lang is dat wel niet geleden dan?
0: Is daar 4 of 5 jaar volgens mij? Of 4 jaar? Nou, dat wil ik
1: ja,
0: even vragen.
1: Ja, dat is wel even geleden.
0: Dan ga ik twijfelen of het nou de provinciale verkiezingen of het nou om de 5 jaar of om de 4 jaar is. Goed, whatever. Maar daarvoor was het dan weer met de oude van Minerva. Ken je die nog? Nou, dat is al. Het was je nog waarschijnlijk.
1: Toen kon ik nog niet stemmen, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook. En dan vakantiegangers die blijven Nederland bezoeken, maar ze blijven wel korter. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal gasten licht, terwijl het aantal overnachtingen met 1,5% daalde. Ook boeken mensen steeds vaker op het laatste moment en kijken ze kritisch naar de prijs. Vooral Duitse en Belgische toeristen brachten minder nachten in Nederland door. Maar goed, we hebben in plaats van de 9% norm hebben wij de 21% norm. Dus dat is al een dingetje. En alle prijzen zijn verhoogd, want alle kosten die zijn steeds groter en hoger geworden. Dus ja, dan word je uiteindelijk gemeten. Ik heb begrepen dat ze in Amsterdam straks toeristenbelasting gaan heffen die zo hoog is dat echt helemaal niemand meer wil komen. Een van de duurste steden van de wereld wordt het. Daarover gesproken.
2: Ik ben naar Mexico gekomen.
0: Oh, dat is een stukje goedkoper.
2: En nam

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: app. Gewoon als een leuk bericht. Maar je mag ook iets zeggen over een truckersplaat die je graag zou willen horen. Een truckerstrek, om helemaal volledig te zijn. Welke mag dat worden? Stuur hem door via de NPO Luister. Ik had het net dus over die wolf in de gemeente Epe, Tieners.
1: Ja.
0: Fase is een van die deelgemeentes van de gemeente Epe. Daar komt Herman vandaan. En Herman heeft ook ervaringen met de wolven al daar.
2: Hallo. Ja, goedemorgen, Tinia. En van Veldhuizen.
0: Oh, mooi.
2: Ja, dat klopt met die wolven. Ik woon in Vaast, daar had ik ook wel last van.
0: Hij heeft ook last van.
2: Als ik s'avonds laat de hond niet laat, ja, ik ben toch op woede. En we hebben geld, nu heb ik ook nog een hond. Die denkt dat er een Rottweiler is.
0: Ja, misschien wel Rottweiler.
2: Hij heeft gewoon in zijn hand stoppen. Maar hij heeft er alles aan. Dus ja, en gewoon tegenkomen heb ik een probleem. Want drie keer ooit. Die je dan wordt opknappen. Hé,
0: hey,
2: ben je daar
0: allemaal? Kun je het allemaal verstaan of niet, Tienes?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, gelukkig. Ja, hij zegt, wij weten wel hoe we dat moeten opknappen. Ja, er schijnt een paar mensen te zijn die op handige wijze die wolven, zeg maar, aan de andere kant van de wereld helpen. En dan is er een heel groot gat en dan verdwijnen daar die beesten in. En zo proberen ze dat op te lossen. Want ja, die beesten fokken als mallen natuurlijk. Voor je weet. Maar er zijn mensen bij jou in de buurt. Zijn er wolven gesignaleerd of niet?
1: Nee.
0: Maar mensen kunnen zich geen voorstelling maken hoe dat is. Het is natuurlijk best wel raar. Vroeger kon je je kinderen loslaten in het bos. En die bouwden hutten en die deden gewoon leuke dingen. Maar doen niemand meer. Niemand doet dat. Dus je kinderen worden ook allemaal het bos uitgejaagd. Honden van ons liepen daar vroeger los rond. Ja, dat doe je ook niet meer zo 1, 2, 3. Want als er eenmaal de wolf je hond vast heeft, laat hem ook niet meer los, kan ik je vertellen.
1: Oh, nee, ja.
0: Dus dat wil je ook niet. Nou, dus het is allemaal gedoe en gehannes. Nee, dat is niet om te lachen. Zijn er verder nog zaken en berichten die binnengekomen zijn?
1: Ja, zeker. Even kijken. Norbert zegt dat hij erbij is. Geert zegt, ik heb vanavond rond 7 uur weekend en dan heb ik meer dan 32 uur gewerkt.
0: Kijk.
1: En Twan die zegt, Tieners, ik ben 20 en ik werk wekelijks 60 uur. We love te bouwen, hè? Nou, heel goed, Twan.
0: Heel goed, heel goed. Dan zijn we trots op Moreno.
1: Zeker.
0: Wat te laat weten.
3: Goedemorgen!
0: Ja. Goedemorgen!
3: Ik wil graag... Ja. Huub, hang op van het vrachtwagenchauffeurslied voor het truckersnummer.
0: Ja.
3: Yeehoe!
0: Sommige mensen, wat gebeurt hier allemaal? Sommige mensen schreeuwen zichzelf gewoon keihard wakker. Dat is er duidelijk één van. Dat is Moreno, wat staat voor bruin in het Spaans. Verder nog berichten?
1: Ik zie dat onze grote vriend en beheerder van onze club... Harold uit Klazinneveen, die is ook in de appbox.
0: Is hij in de appbox? Dan moet ik hem even heel snel zoeken, maar... ik heb hem hier geloten. Harold Udretten.
4: Hey, goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia. Goedemorgen Club van Wakker Mensen en Harold. Hier een prachtig klas in de wind. Dus we beloven je een prachtige dag van vandaag. En donderdag. Dus morgen is dan weer vrijdag. Ja, heerlijk man. We fietsen dan weer mooi zo naar het weekend in.
0: Op fietsen,
4: fietsen gesprongen. Rick,
0: ja.
4: Hoe was jouw fietstocht hier met de vrouw gisteren? Was het leuk?
0: Ja.
4: Hey, maak er een mooie dag van en... Mooi.
0: Mooi. Nee, we hebben lekker een stukje gefietst. Dan even een lunch gebruikt. Midden in het bos hebben we een leuke uitspanning daar.
1: Leuk.
0: En dan daarna nog even verder gaan fietsen. Ja, nee, ik vond het echt heerlijk. En dan moet ik wel zeggen, normaal gesproken kom je thuis. En ik ben natuurlijk dit nog niet gewend. Ik zit nog niet in het ritme van de vroege morgen. Mm-hmm. Dat is echt gewoon trainen. Dat is gewoon oefenen. Dat is echt respect hebben voor mensen die dat allemaal kunnen. In 3 weken tijd leer je dat niet zomaar.
1: Nee.
0: Dus wat er dan gebeurde regelmatig, was dan kwam ik thuis. En dan ging ik meteen op bed liggen. Even klaar. Nou ja, goed. Gelukkig, als je dan gaat fietsen, krijg je weer energie. En dat zorgde er wel voor dat ik er weer heel langzaam bij was. Dus,
1: dat heb ik echt totaal niet.
0: Nee?
1: Nee, want ik sport 2 à 3 keer in de week. Nou, iedere keer als ik dan 's middags, dan moet ik mezelf er al toe zetten. Maar ja, ik heb personal training, dus ik moet.
0: Ja.
1: Nou, maar daarna voel ik me echt niet beter, hoor. Echt niet. Nee? Ik snap dat echt niet. Mensen zeggen altijd, als ik sport heb, dan voel ik me daarna weer helemaal fit. En weer helemaal dingen. Ja, ik heb dat niet. Ik ben helemaal uitgeblust. Mijn kop zo rood als een tomaat.
0: Zo zie je maar. Iedereen
1: zweet
0: is toch anders.
1: Van mijn lijf af. En dan denk ik echt, sorry, maar ik voel me echt niet beter dan een uur geleden.
0: Nee, ik dus wel. En ik ben gisteren nog lekker de dag doorgekomen. Nadat ik even toch heb gefietst. Een kleine 30 kilometer.
1: Nou, keurig.
0: Toch even lekker. Ja. Pak je toch even mee. Ja, dat was door Mooi Veluwe. zoveel mensen tegengekomen uit Noord-Holland ook. Die allemaal aan het genieten waren van bij ons op de Veluwe. De kapot omgevallen natuur. Prachtige hei die daar in bloei stond. We waren allemaal aan het genieten. Bijna.

0: van de IJsselmeren. Mooi Volendam, Canyon hoorde je bij Terre NL. Wel grappig. Ik kom zelf eigenlijk ook uit een gemeente dat een vissersdorp zou kunnen heten. Het is eigenlijk een stad, want wij noemen het altijd ook de vesting slash stad.
1: Oh, hoe heet het?
0: Elburg.
1: Elburg, ja.
0: Ja, ja, dus, maar wel grappig dat ik kom al eens in Volendam en dan op zondag is iedereen echt... dat is gewoon, ziet er gewoon mooi uit. Mensen mooi aangekleed, heerlijk. Dat is zeg maar het katholieke gedeelte. En dan zeg maar helemaal aan de andere kant van de plas, daar wonen wij. Wij zijn meer het protestante gedeelte. Het is toch een heel ander soort vissersdorp dan weer. Zo zie je maar dat niet ieder vissersdorp gewoon helemaal hetzelfde is. Allemaal eigen karakter, eigen cultuur. Maar wel heel gaaf, al die oudheid. Ja, ik hou ervan.
1: Maar ja, aan jouw kant van de plas lijken ze mij, neem ik aan, ook netjes gekleed. Zondags gekleed, of niet?
0: Ja, maar anders. Ja, stijver. Stijver, ja.
1: Dat wel.
0: Maar in Volendam is het altijd vrolijk.
1: Ja,
0: altijd
1: dat zeker.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Maar zo gewoon, maar anders.
1: Ja,
0: dat zeggen.
2: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Zo machtig lekker, mensen.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn heldbaal als een stekker.
0: Regen aan het eind van de dag, hè?

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het al licht bewolkt in het zuiden. En daar is ook later op de dag kans op onweer. De wind is matig en die komt uit het zuidoosten. Temperaturen nog 25 tot 30 graden.
1: Lekker.
0: Dus dat wordt nog een prima dagje. En hier onze spreuk. Zon, zee en strand. Een dagje lol. En dan komt vol zand.
1: En tussen de tenen. Kijken we naar de weg en dan zien we één probleem. Sorry. Op de A15, dat is de weg Rotterdam richting Europort, tussen havens 4100 en 5200. En afrit Brielen, daar staat momenteel 6 kilometer file. Half uur vertraging, komt allemaal door een ongeluk. En de weg is wel ondertussen alweer vrij, gelukkig. Lekker met z'n allen genieten van weer een mooie dag. En lekker door kunnen rijden, hoe mooi kan het zijn. Het is donderdag 27 augustus en jij bent erbij.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
1: De nacht breekt langzaam op, ook hier in Hilversum.

0: vergeten om dat te doen. Krijgen ook de nodige berichten binnen. Deze komt van Jacob. Goedemorgen. Voor de truckers van vandaag zou ik graag een plaatje willen aanvragen. Joey van Robal. Nou ja, goed. Ik weet niet of het geworden is. Dat hoor je zo meteen wel. Van Jacob uit het Harde. Ja, dat is mijn dorpje. En ik denk ook wel dat ik weet welke Jacob dit is. Want ja, dat is bij ons in het dorp wel zo. Je weet wel vaak over wie je het hebt. Gisteren was ik ook heel even bij in het centrum. Ja. En dan valt het me dan toch ook weer op dat heel veel mensen vragen naar mij. Hoe gaat het met je vakantiebaantje bij SterrenNL? Mensen ook allemaal luisteren. En ik ben af en toe afvraag. Hey, moet dit gewoon niet het best beluisterde radiostation van Nederland zijn ondertussen?
1: Dat is het ook gewoon, Rick. Dat is het ook gewoon.
0: Het is
1: dat
0: niet te geloven. Zoveel mensen als mij aanspreken op het feit dat ik momenteel bij SterrenNL mijn ding doe. Weliswaar nog anderhalve dag. Want ja, deze dag is bijna weer voor de helft voorbij. Morgen voor de laatste keer. En voor degenen die een geruststellende gedachte willen hebben en lekker het weekend willen ingaan. Marcel de Vries is er aanstaande maandag gewoon weer bij. Dus dan weet je dat alvast. Zo, verder nog zaken die binnenkomen. Ja, heel veel vroege vogels komen er binnen.
1: Er komen ontzettend veel vroege vogels binnen. Dus ga vooral zo lekker door.
0: Ja.
1: Even kijken. Edje Down Under zegt dat was weer een kort nachtje voor jou van Veldhuis. Want hij had blijkbaar jou nog laat op je socials gezien gisteravond.
0: Oh, is dat mijn vrouw waarschijnlijk weer op de telefoon? Dat zal het dan waarschijnlijk zijn. Laat. Even kijken. Ik ben volgens mij om 22:45 naar bed gegaan. Dus,
1: ja, dat is laat.
0: Is dat laat?
1: Ja, dat is heel laat.
0: Neem me niet kwalijk. Dan hoor ik zojuist dat het laat is. Jesper, goedemorgen.
2: Clubpie, Tinia, Rick. Goedemorgen weer. Ja, mensen, donderdag nog 2 dagen knallen en hebben weer weekend.
0: Lekker.
2: Oh, wat vliegt de tijd toch hard. Vanmorgen lekker rondje wezen hobbelen. We hebben er weer zin in. We gaan er een mooie dag van maken. Mensen, werk ze. En ciao,
0: ciao, de bako. Ciao, ciao, de bako. Ik weet niet waar deze vandaag komt, jongens. Ik heb vandaag ruzie met de knopjes, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij. Ik zal hem nog even trachten uit te leggen. Ik ben zo kleurenblind als een paard. Dus af en toe zie ik geen contrast in het beeldscherm voor mij. Dus dan geef ik een ram op die knop. Dan denk ik mezelf, nou, dat moet wel goed komen. Mooi niet. Want dit was namelijk het geval. Deze moesten we even draaien.

0: Kees hoorde je, je zit in mijn hoofd. Zeg goedemorgen.
1: Vroege vogel, gaat de wekker. Spring dan snel uit je bed.
0: Hij komt erbij, hè.

0: hebben we uit zijn bed getrokken, Tinus?
1: We hebben aan de lijn Noah uit Hedel en hij is torenkraanmonteur.
0: En hij heeft de radio ook aan staan volgens mij een beetje, of niet, Noah? Ja,
2: die is nu... ik zal die uitzetten.
0: Mooi man. Ja, goedemorgen. Uit Hedel.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ooit heb ik een keer geleerd waar Hedel ligt, maar meteen ook daarachteraan. Je kunt het ook herkennen van de ziekte van Hedel.
2: Ja. Nee, dat is niet van sprake.
0: Oké, sorry, dan gaan we daar niet over uitweiden. Zoek zelf maar even op wat voor ziekte dat is. Zeg, torenkraanmonteur. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zit je iedere keer op hoogte te werken of doe je dat veilig op de grond?
2: Ik zit op de hoogte. Ik zit vandaag op... 55 meter hoogte, dacht ik.
0: Wauw. En dan is er iets stuk in zo'n ding, of niet?
2: Ja, we moeten vandaag een zwengmotor vervangen. Maar normaal gesproken zijn mijn werkzaamheden gewoon die torens monteren en demonteren. En zorgen dat die in bedrijf gesteld wordt.
0: Oké, en moet je dan ook uitmeten hoeveel je gaat tillen en hoeveel tegenwicht je dan erop moet doen? Is dat ook iets wat jij erbij doet, of niet?
2: Nee, daar heb ik weer een handig mannek op kantoor voor. Dat is zijn werk.
0: Oké, en dan moet je heel veel van die betonplaten op de achterkant van de torenkraan monteren.
2: Ja, dat. Toren monteren, rieken monteren, blokken monteren, alles doen we.
0: Maar heb je dan ook zo'n veilig tuigje waar je in moet hangen?
2: Ja. Oh. Wij werken altijd veilig. Niet veilig is niet werk, hè?
0: Nee, dat begrijp ik. Maar stel je voor dat de torenkraan omvalt. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik woonde toen in Bergen op Zoom. En daar was soms een torenkraan bij een andere flat bij ons naast. En die was gewoon omgevallen. En die viel zo bats op een eensgezinswoning. Nou, dat waren nog wel eens momenten. Maar dat maak je allemaal niet al te vaak mee, hoop ik, hè?
2: Nee, daar heb ik nog nooit meegemaakt. Bedrijf hebben we er ook nog nooit zoiets geks meegemaakt.
0: Hou zo. En waar moet je vandaag naartoe qua torenkraan?
2: Ik moet naar Zwolle.
0: Zwolle, 038. Zwolle. Lekker man. Nou, ik woon daar vlak in de buurt, dus maak er een paar mooie foto's van als je helemaal bovenin zit. Richting het zuiden, richting de Veluwe moet je even dan de lens richten. Daar woon ik, dus dan zal ik even zwaaien naar je. Hey, nu onderweg neem ik aan op de A28 of niet?
2: Ja, ik ben op de A28, ja.
0: Ja, dat vermoeden had ik al. Hey, hoe laat stond je vanochtend op?
2: Ik stond om 5:30 als ik wakker.
0: Oh, daar valt alles is mee. Nou goed, dan ben jij vandaag onze enige echte...
1: Vroege Vogel.
0: Ja.
2: Appa.
0: En daar mag je ook nog een liedje bij aanvragen. Dus welke mag het worden, welke mag het zijn?
2: Lana van John Spencer.
0: Ja, dat blijft een leuk liedje vingeren. Ja, heerlijk.

0: De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: 7 uur geweest, goedemorgen.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Michel Koenen, tijd geleden dat ik die ben tegengekomen. Maar ik kom hem even op de radio tegen als nieuwslezer van dienst. Goedemorgen ook jij. Het is 2,5 na 7 uur vanavond. Voor die mensen die het graag willen weten. Dan speelt de FC Twente en dan speelt Ajax om een volgende plek in de Conference League. Maar dan hebben we het over het mannenvoetbal voor alle duidelijkheid. En Ajax moet het opnemen in eigen huis tegen FC Sion. En dan moeten we daar een 4-2 voorsprong verdedigen. Dus dat lijkt me dan toch wel een dingetje wat zou moeten kunnen lukken. Kijken we naar de weg, dan zien we één probleem op de A15. Dat is de weg vanuit Rotterdam richting Europoort. Tussen Spijkenisse en Alfred Brielen. Daar momenteel 10 kilometer langzaam aanrijden. Het is een half uur dat je kwijt bent en dat komt allemaal door een ongeluk. Maar gelukkig, de weg is wel weer vrij. En ook voor dit uur is de weg weer vrij.
0: Rick van Veldhuizen.
1: Ja, ja.

0: Goedemorgen. Het is bijna 7:10. Hoe vrolijk sta jij daar vanochtend bij? Heb je er helemaal zin in? Of moet je nog heel even wennen aan het idee dat we langzaam richting het weekend gaan, maar dat het eigenlijk nog voor jou te ver is? Maak gerust een foto van jezelf, van je blije bakkers bijvoorbeeld, of van wat je op dit moment ziet. Wij hebben namelijk graag ook een klein beetje een blik op datgene wat de luisteraars doen, die luisteren naar Sterren.nl. Dus wees altijd welkom. Ook foto's op hoogte vind ik vaak heel erg mooi. Ik had net die torenkraanmachinist, of tenminste die onderhoudsmonteur. Dat vind ik altijd hele gave foto's. Mensen zitten soms op hele bijzondere plekken. Ja. En je denkt van, nou, hoe bestaat het dat ze daar werken? En dan zit zo iemand dan zeg maar zo'n beetje 60 meter boven de grond. En heeft hij twee pookjes in zijn hand. En dan bedient hij dan de hele kraan mee. Dat vind ik dan weer zo ontzettend gaaf. Ik hou van dat soort dingen. Of een machinist op de bok van een trein. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ah, er zit bij jou bij het harde zit, als goed is. Die zie ik altijd als ik naar mijn vriend heen rijd.
0: Ja.
1: Dat is voor mij altijd ongeveer de helft, zeg maar, van de Veluwe-route die ik altijd afleg. Maar dat is ook een hele hoge kraan. Dat is bij het harde.
0: De familie Sindorf is dat, ja.
1: Ja, dat zijn echt joekels van de kraan, joh.
0: Ja, die kopen zij her en der in en die vertrekken dan weer naar Afrika of wat dan ook. Dus die hebben daar een mooie handel in, kan ik je vertellen.
1: Maar ze hebben nu al een tijdje, staat diezelfde kraan iedere keer op dezelfde plek.
0: Dat maakt ze niks uit, joh. Ik bedoel, het credo van die gasten is altijd: de koper leeft al.
1: Oh, okay.
0: Dus die hebben gewoon alle geduld van de wereld. En op een gegeven moment dan wordt weer zo'n ding verkocht.
1: Ja. Maar ja, ik vind dat wel handig, want als ik dat die kraan zie, dan denk ik, ik ben al hier. Dan is het nog maar een klein stukje dat we zullen zijn.
0: Ja, nou ja, goed, dat wordt vaak gebruikt. En in december, januari maand, zit er ook een kerstboom.
1: Een sterretje in, ja.
0: Ja, vroeger zat er een kerstboom in, tegenwoordig zit er een sterretje
1: in. Nu is een ster, ja.
0: Ja, iedereen had toch zoiets van, ja, jammer dat die kerstboom er niet meer in zit, maar gaan we er maar eens even inhangen. Dus best wel een dingetje, kan ik je vertellen. Maar goed, tot zover mijn omgeving, waar ik vandaan kom, het harde. Mocht je daar ook langs rijden, maak gerust een foto ervan. Misschien gaat mevrouw nog zwaaien langs de weg, dus altijd leuk, ik hou van plaatjes van mijn lieve luisteraars. En dan kijken we naar het nieuws van dit moment. Nederland krijgt begin september te maken met een flinke golf aan stakingen. Duizenden medewerkers in onder meer de bouw, metaal en woningcorporaties leggen het werk neer uit protest tegen mogelijke bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsregelingen. En ook havenmedewerkers en ambtenaren voeren actie. En op 9 september volgt een grote OV-staking. Ik bedoel, als iets gegarandeerd en goed geregeld is, dan zijn het wel de ambtenaren. Maar goed, die gaan dus ook staken kennelijk. Dan de versnippering in Nederlandse gemeenteraden lijkt ook voor het eerst in ruim 20 jaar te stoppen. Na jaren van steeds meer partijen en nog meer en afsplitsingen daarvan daalt het gemiddelde nu licht naar 7,8 fracties per gemeenteraad. En de verschillen zijn wel groot. Sommige gemeenten hebben maar 3 fracties, terwijl Utrecht en Maastricht er wel 16 tellen. Even kijken bij ons in de gemeente.
1: Zo.
0: Volgens mij, mijn gemeente hebben we, dat moet ik even heel snel tellen, 6. 6. Ja, 6. Dus bij ons valt het wel mee. Dan de politie, die moet steeds vaker onderzoeken stoppen omdat er te weinig capaciteit is, balen. Vorig jaar gebeurde dat bij ruim 67,5 aangifte. En dan heb ik het over 1000. En dat is ruim 2,5 keer zoveel als 5 jaar geleden. Zelfs zaken rond ernstige mishandelingen, woninginbraak en bedreigingen blijven daardoor soms liggen. Het kabinet trekt 114 miljoen euro uit om de politiecapaciteit te versterken. Dat is wel raar, 114 miljoen. En terwijl er dus zeg maar uitkoopregelingen zijn voor onder andere boeren voor miljarden en miljarden. Dan denk ik bij mezelf, ja, is het niet verstandig om ook eens geld te geven aan de politie? Ik bedoel, we willen toch allemaal een klein beetje veilig zijn in dit land, of niet?
1: Ja, ik denk dat iedereen geld wil hebben in dit land.
0: Ja.
1: Ben ik inmiddels een beetje achter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nog meer geld, nog meer geld. Ja, nou goed, dat zijn keuzes die wij gelukkig niet hoeven te maken.
1: Nee, daar ben ik zo blij mee.
0: Zo, laat lekker de andere mensen het even doen. Ik zit ondertussen even te kijken. Een fotootje krijg ik hier binnen van Martin. Ik weet niet waar het is, maar die is zeg maar de heg een beetje aan het snoeien. Dat is zo'n apparaat met zo'n snoeischaar aan zo'n... hoe noem je dat? Het is Normaal gesproken zit er een bak aan, laat ik het zo zeggen. En dan gaat hij dan met zo'n snoeischaar gaat hij langs alle heggen. En dan scheert hij er gewoon even een paar centimeter af. Dus ook leuk. Dat soort werkzaamheden met interessante apparaten. Ik vind het leuk. Even de bijrijder op schoot genomen voor een mooie foto, zegt Niels. Dankjewel. Blijf dat vooral doen, jongens.
1: Ja, jullie... en niet zelf maken achter het sturen. Nee. Inderdaad, net zoals Niels de bijrijder.
0: De bijrijder, ja. Hij gaat zo meteen met de bijrijder ook een balletje halen. Dat gaat hij wel doen, ja. Nee, maar flauwkul natuurlijk. Maak gewoon een leuke foto. Wij vinden het altijd leuk en gezellig. Laat vooral zien wat jij beleeft. Dan laten wij horen wat wij beleven hier op de radio.

weet dat je me loco maakt. Helemaal loco. Totaal. Leuk dat je luistert naar Ster NL deze vroege morgen. Ik krijg een foto binnen van Gerco met zijn bijrijder. Wat is dat voor een beest? Een beer volgens mij, hè? Wat die heeft zitten naast hem op de stoel. Waarschijnlijk van zijn vriendinnetje gekregen. Zo van, als ik er die ben, mag deze te zitten. Angela, die zegt, goedemorgen, clubpie. We zijn onderweg vanuit Tiel naar Loenen met het zwarte goud. Zwarte goud is toch olie, of niet? Of, zwarte goud zal dan wel olie zijn. Zou ze een chauffeur zijn met een speciaal diploma voor gevaarlijke stoffen? Nou goed, zij is onderweg en ze luisteren allemaal naar Ster NL. Dat is goed om te horen. En, jongens, let even goed op. Jullie mogen meehelpen met het stemmen op deze donderdag Piratendag.

0: staat momenteel al online en die kan je al gaan bedienen. En de poll geeft aan welke twee liedjes wij vandaag in gaan zetten op deze Piraat Donderdag. Want dat is het in feite. Nou zit jij natuurlijk heel erg in de piratenmuziek, Tinus. Dus jij bent een kenner, een connoisseur.
1: Nou, kenner. Marcel is pas een echte kenner. Ik weet een deel, weet ik.
0: Oké. Okay. Ik heb er een slag naar geslagen, omdat ik dacht van ja, weet je, moet wel even een liedje zijn in de lijn. Wat je zou kunnen horen op de geheime zender. Ja, luisteraars, welkom. Dus ik heb ook even een poging gewaagd. Jouw poging voor vandaag om te gaan winnen is deze.
2: En steeds weer hou je, dan zie ik je tranen.
0: Lucas.
2: Jij zegt niets, want je
0: en Gea samen.
2: We zijn niet meer samen.
0: Steeds weer huil je.
1: Ja, dat doet topplaat.
0: Ja, hè? En steeds ik zie dat je er blij van wordt.
1: Ja, dit is echt... dit is ik word er ook helemaal emotioneel van. Ja, dit is gewoon mijn guilty pleasure plaat, ja? Dit. Ja.
0: Lucas en Gea, nou. Dat is voor team Tinia.
3: Maar vanavond...
0: Dat is toch weer een andere... Zeg maar de praktische hoofdpijn die je hoort.

0: Ik som het nog even op voor je. Team Tinea heeft Lucas en Gea en Steeds Weer Huil Je. En ik kom met Hardy. Lang geleden dat ik deze plaat heb mogen draaien, maar vanavond heb ik hoofdpijn.
1: Ja, ook een goede plaat. Ja. Ja? Het zijn nog twee. Ik moet zeggen, het is een goede battle vandaag.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ik kom aardig in de richting. Ik ben natuurlijk niet zo goed als Marcel wat dat betreft, maar ik doe een poging.
1: Ja, zeker heel goed. Ja, het kan misschien nog wel lastig worden vandaag wie er gaat winnen. Ja. Ik kan dat nog niet zeggen.
0: Ik heb altijd het gevoel dat jij een soort van vaste fanbase hebt. Die dan eens zegt van oké, dan gaan we dat wel even doen.
1: Nee, maar Steeds Weer Huil Je, dat is stiekem van heel veel luisteraars en guilty pleasure. En niet iedereen geeft dat toe.
0: Nee. Ja. Nou goed, laat maar even weten. Wordt het Team Tinus of beter gezegd Team Tinea, laat ik het even goed zeggen, want het is een officieel spel. Of wordt het dan toch Team Rick? The battle is on, om het zo maar even te zeggen. Overigens laat iemand weten, en dat is Angela zelf. Het zwarte goud is in dit geval asfalt. Oké, dan zijn we ook weer volledig op de hoogte. En dan nu, dansen mensen.

0: Tino Martin en Billy Dance. Ik hoorde niks geks. Ja, ik hoorde de paradeplaats zojuist. Dankjewel, Michiel Zunnebelt. Die heeft even een foto gemaakt van jouw markeringspunt. Wanneer je altijd zeg maar in het weekend naar je vriend rijdt. Helemaal in het oosten van Nederland. Onze Bart, de kranen waar jij het over had, heeft hij ook even een beeld gebracht. Hij werkt bij Defensie en werkt bij de brandweer van de ASK.
1: Oh.
0: Dat staat voor Artillerie Schietkamp. En dat zit naast mij. Eigenlijk zijn dat mijn achterburen, om het zo maar even te zeggen. Ja, leuk.
1: Ja, leuk om die kraan weer te zien. Ja, ik zei het net al tegen jou. Ik zeg altijd, als ik die kraan zie, dan denk ik, ach, ik moet nog een heel stuk.
0: Ja, voor mij is het altijd
1: een eikpunt. En jij gaat er lekker af.
0: Ik ga daar dan lekker af, ja. Die gasten hebben natuurlijk een tijdje geleden druk gehad. 29 april hebben ze het vrij druk gehad met een brandje daar. Dus,
1: zo, ja.
0: Ik stond op mijn balkon en ik keek naar buiten. Ik denk zo, nou, dat wordt lekker opwarmen vandaag. Maar dat was mijn fikkie van je welste. Maar goed, Michiel, dankjewel voor deze prachtige foto. En hij deed het vanuit de auto. En misschien zit jij nu in de auto en ben je in een file beland op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel. Daar staat 9 kilometer. Vertraging is daar een half uur. Te hoog voertuig. Here we go again. En de weg is wel weer vrij. Het probleem is opgelost. Dan de A29 vanuit Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Daar staat 7 kilometer. Half uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. De verwachte eindtijd voor alle problemen is rond 9 uur. Dus ik zou zeggen, probeer die A29 een beetje te mijden. Maar ja, goed. Als je dan ook weer last begint te krijgen als je een andere route kiest van een vrachtwagen die te hoog is, ja, dan loop je eigenlijk overal vast. En dat is ook niet leuk. Van deze morgen luidt vanochtend eerst zon, later wel enkele buien. Vanmiddag weer zon, 26 tot 30 graden. Maar richting de avond krijgen we weer felle onweersbuien met kans op hagel. Ik heb me laten vertellen dat deze voornamelijk voorkomen in het zuiden van Nederland. Maar houd er toch even gemakshalve rekening mee. Want ja, dat kan vervelende gevolgen hebben. Dan is de vraag, de battle tussen Rick en Tinia, hoe gaat die? Nou, Tinia heeft ingebracht Lucas en Gea, steeds weer huil je. Dat is de keuze waar jij op mag stemmen als je, zeg maar, team Tinia wil steunen. Wordt het team Rick, dan ga je voor Maar vanavond heb ik hoofdpijn. In dat geval is die van Honey. En dan moet je daar even op stemmen. Het gaat allemaal via de NPO Luister app. En laat ons maar weten welke plaat wij zometeen voor jou mogen draaien.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: En hard op weg, lekker naar het weekend. Nog 2 dagen.

0: Gerritsen en Bissy hoorde je, we zijn er. Zag ik het dan goed, maar zat Bissy niet toevallig in De Beste Zangers? De nieuwe editie die nu gaat komen, of is het voor jou ook volstrekt onduidelijk? Ik zag hem volgens mij voorbij komen, Bissy.
1: Oh, het zou best kunnen. Ik weet echt uit mijn hoofd niet wie er allemaal meedoet.
0: Nee, je bent echt van de radio, hè?
1: Ja, joh, ik heb geen idee. Ja, hij doet mee. Ja, ik zie hem hier op de ding staan.
0: Toch zie je, ja, je hebt het toch gelijk. Goed gezien van hem over.

0: natuurlijk Honey. Daar mag je ook op stemmen. Maar ik moet het eerlijk spelen. Ik mag mezelf niet bevoordelen. Team Tinia gaat voor Lucas en Gea en Steeds Weer Huil Je. En Team Rick gaat voor, maar vanavond heb ik hoofdpijn van Honey.
1: Ja, en ik zou zeggen, wil je de tussenstand weten? Dan zou ik zeggen, heb je nog geen stem uitgebracht? Ga even stem uitbrengen, want dan zie je de huidige tussenstand. En dan kan je misschien ook als je een bepaalde plaat wil horen, kun je even nog je collega's, je vrienden, familieleden optrommelen om ook te stemmen, zodat jouw favoriete plaat kan winnen vandaag. Want ja, de strijd is nog niet gestreden, hoor. Nee. Ik weet het niet.
0: Jouw plaat heet Steeds Weer Huil Je. Maar als ik even naar de tussenstand kijk, dan zeg ik Steeds Weer Huil Ik in dat geval. Hey, goedemorgen, we zijn weer bij.

0: Goedemorgen, StellNL hier. Het is alweer 13 minuten voor 8 uur. Wij hebben heel vaak het gesprek en de discussie over de hoeveelheid slaap die wij allebei nodig hebben. Jij hebt altijd heel veel slaap nodig, zeg je?
1: Ja, maar ja, ik ben echt een uitzondering, hoor. Ik spoor af en toe echt niet.
0: Je bent gewoon een klein marmotje, ben je eigenlijk?
1: Ja, ik weet het niet wat er met mij. Ik heb echt een soort, Het zit wel in de familie, dat wel. Mijn broer heeft er ook last van. Ik heb het nooit geprobeerd, maar ik geloof gisteren dat ik 24 uur kan slapen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, dat lukt me echt niet.
1: Maar ik kan ook echt, als ik maar mijn ogen dicht doe, dan kan ik slapen. Maakt niet uit waar ik ben, lig of sta of weet ik veel wat. Nee? Het is echt verschrikkelijk.
0: Jij kan ook staan slapen, of niet?
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Ja? Echt waar. Maar heb je dan ook moeite met naar huis rijden? Dat je af en toe je hand aan de vangrail moet leggen als je naar huis gaat?
1: Nou, dat had ik hier eerst wel. Want eerst bleef ik hier nog wel eens wat langer op het werk. En ik vond dat gezellig om met collega's te lunchen.
0: Is ook.
1: En gewoon even een beetje kletsen en gewoon wat langer blijven hier. Super gezellig. Alleen, ja, dan sta je al zo vroeg op en dan ga je 's middags eten. Ja, en dan, joh. Als je dan,
0: de man met de hamer.
1: Als je dan om 1:30 in die auto zit, dan heb je een hele volle buik. Ja, dat is echt niet best.
0: Ja, maar heel veel mensen realiseren zich dat niet. Hè? Wij zitten hier om 6:00, we zitten hier niet om zielig te zijn. Want er zijn mensen die staan nog veel vroeger
1: zeker
0: op.
1: Niet.
0: Maar hier in Pan denken ze bij zichzelf, oh, gaat hij nou al naar huis? Ja, maar hallo, ik was je al om 6:00 binnen. Waar was jij toen? Ja, toen lag je toch te slapen. Ja, maar er is een studie geweest, hè, over de hoeveelheid slaap die je nodig hebt. De voorouders van ons die hadden genoeg aan 5,7 tot 7,1 uur slaap per nacht. En dan heb ik dus echt over de mensen die zonder telefoon werkten, zonder wekker, zonder wat dan ook. Die werden gewoon met de dageraad werden ze wakker. Maar dat was 7,1 uur. Maar er is een onderzoek geweest van de American National Sleep Foundation. Die heeft even uitgerekend, maar speciaal ook voor ons als wat ouderen. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen zoals kleuters. Die moeten dan 9 tot 11 uur. 10 tot 13 uur. En schoolgaande kinderen moeten dan 9 tot 11 uur. Maar dan komen we even in de richting van wat wij nodig hebben. En ja, ik vraag me ook af hoe dat bij de luisteraars zit van StellNL. Voor jongvolwassenen en volwassenen wordt er toch 7 tot 9 uur geadviseerd. 7 tot 9 uur. Ik heb net even gekeken, ik kom niet eens aan de 6 uur vannacht. Dus dan ga ik lekker.
1: Ja, maar normaal gesproken ga je natuurlijk laat naar bed en sta je ook wat later natuurlijk op de dag, op de ochtend op.
0: Klopt. Ja, maar normaal gesproken ga ik rond 2:30 naar bed.
1: Ja, niet normaal. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, vind ik lekker.
1: Ja, maar 2:30 naar bed.
0: Ja, dan sta ik zo rond 9:00 sta ik weer op.
1: Zelfs toen ik dit werk nog niet deed, deed ik dan nog niet eens. Ik krijg gewoon rond 11:00 slapen of zo.
0: Nee, ik hou niet zo van vroeg slapen. En voor ouderen, mensen zoals ik dus, 7 tot 8 uur wordt er geadviseerd. Dus ik zit daaronder. Ik zit daar duidelijk onder.
1: Toch dat je misschien wel minder prikkels hebt of zo op een dag van alle
0: ik weet niet
1: apparaten.
0: Wat het is. Hoe zou dat komen? Ik weet niet of het van apparaten komt of niet, maar ik vroeg me wel af, want dat merk ik wel als ik naar huis rijd, dan merk ik dat de laatste 10, 15 kilometer is toch een beetje link. Dan heb je toch zoiets van oogjes open.
1: En dat het is wel gevaarlijk hoor. Ja. Echt, als ik het al voel, dan heb ik wel zoiets van oké, of ik ga nu even langs de kant even stoppen of ik haal even een koffietje. Ja. Of even in ieder geval die auto, dan gaat het wel. Maar echt, als je dat gevoel krijgt in een auto, dan moet je gewoon echt van de weg af.
0: Maar ik vraag me af, wat is de beste remedie? Want er zijn ongetwijfeld mensen die, zoals wij, ook gewoon vroeg opstaan. En misschien wel vroeger dan wij, want wij zitten nu als twee zielige mensen te zeuren over het feit dat we vroeg opstaan. Maar er zijn echt mensen die dat nog veel meer moeten doen.
1: Ik denk vrachtwagenchauffeurs, zeker. Maar die hebben daar vast wel goede lifehacks voor, denk ik.
0: Zijn er bepaalde lifesavers die jullie hebben? Dus alle mensen met een stuur in hun hand. Heb je een bepaalde manier om te zeggen van ja, dan blijf ik wakker. Hè? Ik bedoel, neem een gehaktstaf. Kijken of je daar wakker van wordt. Ja,
1: ik
0: dat
1: denk voornamelijk ook heel veel koffie, denk ik.
0: Heel veel koffie. Oké, nee, ik drink geen koffie. Dat maakt het dan ook weer even lastig. Dus hebben jullie van die lifesavers die jullie met ons even zouden kunnen delen? Delen wij het weer met de luisteraars. In

0: lekker. Had ik je maar nooit gezoend. Krijg je ontzettend veel lifesavers voor mensen die dan eventueel het moeilijk hebben om wakker te blijven. Zeker als je korte nachtjes hebt. Deze is wel heel bijzonder. Maar we gaan er zo meteen de volgende uur nog even over verder. Want ik vind het toch wel goed om het even met elkaar te delen. Wie weet, heb je er wat aan? En ja, red je jezelf weer om naar huis te gaan. Maar Glenn zegt, ja, het klinkt heel raar, maar zorg dat je moet poepen. Zolang namelijk een mens moet poepen, kan hij niet slapen. Dat is op zich wel waar. Dat vind ik echt heel erg grappig gevonden. Maar dat wordt wel heel lastig.
1: Ja, zorgen dat je moet, dat kun je ook niet plannen.
0: Nee, dat kun je niet plannen. Dat is gekkigheid natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk. Glenn heeft wel een punt. Een bruin. Nou goed. Goed, wat is hem geworden van onze wedstrijd tussen team Tinia en team Rick?
1: Nou ja, het was een flinke battle ook tussen Hanny en Lucas en Gea. Maar ja, ik zeg altijd maar, niemand kan winnen van Lucas en Gea.
0: Nee. Ja,
1: 72% van
0: Asje.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Het is bijna 1 over 8.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
4: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
3: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
5: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
3: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, en broeierig warm, dat betekent vaak ook dat het dan aan het einde van de dag eindigt met een ongelofelijke stortvloed aan water. Dus houd er rekening mee. Het wordt wel voorspeld, kan ik je melden. Ben ook op zoek naar van die lifesavers voor mensen die op een gegeven moment moeite hebben na een korte nacht om dan toch achter de stuur gewoon fit te blijven. Deze komt van Erik, die zegt: goedemorgen Rieke Tidia. Mijn lifehack is koffie, energy drink of de stoelverwarming en kachel op 18 graden. Ja, sowieso. In mijn auto mag het nooit warmer zijn dan 18 graden. Dus gewoon lekker fris. Maar koffie en energy, daar moest ik vanaf stappen. Daar slik ik tegenwoordig pillen voor. Dus dat mag allemaal niet meer. Er zit veel te veel suiker in.
7: Oh, energy, dat echt, heb ik nooit lekker gevonden.
6: Nee?
7: Oh. Oh, mensen, kinderen bij mij op de middelbare school ook. Die gingen heel die supermarkt leeg kopen met energy.
6: Nee,
7: ik vind dat echt, ik heb dat nooit
6: zeggen,
7: lekker gevonden.
6: Ik mag dat niet meer van de dokter. Ik doe het ook niet meer van de dokter. Maar als er zometeen een ijskoude voorbestaat, dan zou ik hem graag willen opzuipen. Dat wel, dat heb ik nog steeds.
7: Echt? Oh, ja. ik vind het zo vies.
6: Maar het is zo slecht voor je, kan ik je vertellen. Zo slecht. Maar goed, we kijken even naar de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaken en Barneveld. Daar staat momenteel 7 kilometer file. Kost je 20 minuten. Ongeluk gebeurt daar en de rechterrijstrook is daar dicht. A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Hengelo Noord en het Knoopend Buren. Daar staat op dit moment 4 kilometer file en daar doe je ongeveer zo'n 20 minuten over. Komt allemaal door 1 ongeluk. Dan hebben we nog de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velsen, het Knoopend Badhoevedorp. 11 kilometer langzaam aanrijden, kwartiertje. Bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. De rechterrijstrook is daardoor dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht. Op dit moment zo'n 6 kilometer file, 20 minuten van je leven gaat dat kosten. En dan hebben we ook nog de A29. Dat is de weg vanuit Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland, 11 kilometer langzaam aanrijden, klein half uurtje. Komt allemaal door een ongeluk en de linkerrijstrook is ook daar dicht. Verwachte eindtijd is ongeveer om 9 uur. Dus nog een uurtje geduld voordat dat allemaal is opgelost. Dus laat ons even weten, wat is de beste remedie of de beste oplossing of de beste handigheid om vooral wakker te blijven? Iemand laat ook weten, hele harde muziek aanzetten. Dat is heel grappig. Of raam openzetten. Maar zodra er bij mij een soort van muur van geluid of een muur van lucht op me afkomt, dan vallen mijn ogen dicht. Dus dat vind ik ook wel heel lastig. Dus zo zie je maar, er zijn heel veel mensen met verschillende manieren om wakker te blijven. Maar het is wel even goed om dat met elkaar te delen.
1: Rick van Veldhuizen.
6: Dus kom maar door via de NPO Luisterapp. Alle lifesavers die jij kunt bedenken en die we met elkaar kunnen delen, die gaan we zo meteen aan jou vertellen. Maar nu eerst even muziek op de radio.
8: De nummer 1.
6: Goedemorgen. Nu met Bloem.

0: Tito de Brano. Goedemorgen. Het is 11 minuten over 8. Je luistert naar Sterren NL. Voor mij nog 2 dagen. Vroeg opstaan. Daarna gewoon Marcel de Vries op de radio. Zoals het eigenlijk altijd hoort te zijn hier. En dan mag ik ook weer gewoon lekker om 2:30 s'nachts naar mijn bed. Maar dat betekent wel dat ik in deze dagen, dat ik dan klaar ben met de show, weer naar huis moet gaan. Ik merk dan hoe lastig het is om wakker te blijven. En ik ben dan niet de enige blijkt. Want er zijn heel veel mensen die, ja, iedereen heeft wel eens een keer een verjaardagsfeest wat uitloopt, terwijl die dan de volgende dag vroeg op moet. Maar dan moet je naar huis en dan moet je wakker blijven. Dat is vrij lastig. We hebben wat live savers gehad, hè, of niet?
1: Ja, zeker. Er kwamen leuke reacties binnen en goede tips ook. Allereerst Kroontje. Die zegt, gaan bellen met collega's. Ja, dat is ook een goede. Ja. Dan raak je wel afgeleid.
0: Dat doe ik wel. Bellen met collega's. Ja. En vooral zij die mij irriteren.
1: Oh, ja, dat kan ook. Ja, of gewoon zorgen en inderdaad misschien dan een tipje erbij om dan al je belafspraken gewoon in te plannen als je in de auto zit misschien.
0: Ja. Nee, dat is goed.
1: Floris, die heeft een audio-appje ingestuurd.
0: Nou, dat is een ja, ik heb hem ook. Floris, kom er maar bij, jongen.
2: Goedemorgen deze morgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik denk, ik ga maar even mee bemoeien over dat autorijden en in slaap vallen. Ik heb een tijdje in de haven gewerkt in Rotterdam. En ook, dus, hoe heet het, vol continu, dus veel nachtdiensten.
0: Ja.
2: Daardoor, als je naar huis reed, dan ben je ook, zeg maar, door de slaap bevangen. De remedie. Hand tegen het plafond houden.
0: Oké.
2: Okay. Dus echt boven je hoofd, ja, zeg maar. Ja. Hand tegen het plafond van je auto.
0: Ja, ja.
2: Zodra jij je slaap plukt, dan valt je hand weer op je hoofd, zeg maar, met al je spieren ontspannen. En dan, zeg maar, op het moment van in slaap vallen, ben je ook gelijk weer wakker. Dus dan ben je altijd op tijd om niet in de vangrail te hoeven rijden.
0: Oké. Okay.
2: Tip van Flip. Oké, maten en matinnen. Fijne dag allemaal.
0: De groeten, man. En bedankt, Floris. Goed verhaal.
1: Goeie tip. Ja. En Arte, die stuurt... dat is denk ik alleen voor jou, denk ik. Want jij bent de grootste kaashater van Nederland. Arte,
0: nee,
1: kaas eten.
0: Nee,
1: of van kaas denken.
0: Nee.
1: Nou ja, ik denk dat je daarvoor ook niet de slaap valt, Rick. In ieder geval jij in ieder geval niet. Flip, die zegt... ja, natuurlijk de beste remedie. Koffie of Red Bull. En natuurlijk Sterren NL. Ja. Hard op de speakers. Dat is ook een hele goeie. Bertus, die is ook vrachtwagenchauffeur. En die heeft denk ik ook wel een goede tip voor ons.
0: Bertus, even luisteren wat hij te vertellen heeft.
3: Rick.
0: Ja.
3: Tinia, luister en huiver. De ik tip luister. Van de week. Ja. Heb je slaap? Neem een... ja. Een cornetto. Ja, ik moet het even zeggen zoals het is. Dan kom je helemaal weer van bij de mensen.
0: Is dat
3: zo? Maak er een mooie uitzending van. Ciao, ciao. Dus
0: Dat is een beetje het probleem. Ik heb iets waar tegenwoordig gewoon pillen voor zijn en allerlei andere spullen om daar een beetje mee te kunnen leven. Dat heet diabetes C. En dan is dat best wel een lastig dingetje als je dan dat soort dingen gaat gebruiken. Dat is niet echt heel erg handig. Dus Bertus, dankjewel, maar ik ga het niet doen. Vind je echt?
1: En Jack die zit ook nog hier. Ook iemand die veel rijdt, vroeg weg. En meestal niet voor 6 uur terug s'avonds. Mm-hmm. Maar als de vermoeidheid even komt, dan raam los en hand uit het raam. En dan is dat wel met regen natuurlijk even wat minder. Maar dat werkt dus super.
0: Ja.
1: Al dus Jack. Jaap zegt goedemorgen. Ik werk in de bouw, met name in de winterperiode, van een koude bouwplaats naar een warme auto. Is het terugweg heel moeilijk soms. Ik heb daarom altijd kauwgom in de auto liggen. En dat helpt dus heel erg voor mij.
0: De bouw gebruikt kauwgom. Oké.
1: Ja. Prima. En ik zeg, je zie hier ook iemand voorbij komen. Dirk die zegt een rolletje pepermunt. Of inderdaad ook kauwgom.
0: Ja.
1: Dan moet je dus bewegen met je mond.
0: Bellen vind ik wel, dat past wel bij mij. Dat ga ik vaak doen als ik echt gewoon wegraak. Maar goed, tot zover alle tips. Dan nog heel even de nieuwsberichten van deze morgen. Netflix deelt vandaag nieuwe beelden van de langverwachte game Grand Theft Auto nummertje 6. Fans wachten al lange tijd op de game, want de release werd al meerdere keren uitgesteld. De vraag is alleen hoeveel er echt nieuw is aan het spel. Door hacks zijn de afgelopen dagen al verschillende beelden uit de game gelekt. Dan FC Twente en Ajax die strijden vanavond om een plek in de Conference League. Twente speelt om 6 uur in Azerbeidzjan tegen Karabach. Ajax komt om 8 uur in eigen huis in actie tegen het Zwitserse FC Sion. Beide wedstrijden zijn live te volgen. Ik weet niet wat ik heb, maar deze komt beterom op. Via NPO Radio 1 en de NOS. Dus je kunt het daar ook gaan bekijken. En de Nederlandse hockeysters die strijden vanavond om een plek in de WK-finale. Oranje neemt het in Amstelveen in het Waaknerstadion op tegen België. De halve finales beginnen om 6 uur vanavond en is live op NPO 1 en via de NOS te zien. Sorry voor het hoesten, maar er zit een kriebeltje in mijn keel. Ik zit alleen even af te vragen, Tinus. Er staat hier dat natuurlijk NPO Radio 1 kan je natuurlijk altijd luisteren naar voetbalwedstrijden. Maar de NOS, ik weet niet of zij de beelden ook uitzenden. Maar goed, ik wil niet erg gewijs zijn, maar laten we dat nog heel even checken. Want volgens mij zijn...
1: Dit stond op de NOS, dus
0: als de NOS dat schrijft, dan is het allemaal zo. Dan moeten we daar niet over willen twijfelen. Zeg mensen, we gaan zo meteen even gezellig met de roulette aan de slag. De 06-roulette. Zometeen even kijken wat jouw telefoonnummer precies voor nummertjes heeft. En wie weet win je daar weer prachtige prijzen mee.

0: bij Sterren NL. Charlene zegt, ik ga vanavond ook nog even naar die voetbalwedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena. En dan moet ik 2 uur lang terugrijden naar huis. Ik woon in Zeeland. En mijn lifesaver is altijd Sterren NL loeihard aanzetten en vooral heel hard meezingen. Dus eigenlijk zijn wij zelf ook een soort van lifesaver hier.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En trouwens, die voetbalwedstrijd is inderdaad niet op de NOS te zien. Joh, jongens, ik heb mijn bril niet op. Ik zat er met een schuinoog te lezen. Het is
0: had
1: wel
0: ik toch gelijk?
1: Maar het is wel te... Ja, je had een keer gelijk, Rick. Je had een keer gelijk.
0: Mag ik daar ook uithalen, of niet?
1: Nee, ja, het is wel te volgen in de NOS-app en de NOS Live Blog. Dat wel.
0: Dat wel, ja. Maar goed. Europees voetbal is bij zich.
1: En Radio 1 natuurlijk, hè?
0: Ja, altijd Radio 1. Altijd weer die Radio 1. Er zijn wel meer sportzenders, heb ik me laten vertellen. Maar goed, dat even terzijde. Goed, we gaan ons even bezighouden met iets anders. Namelijk een balletje, een roulette en jouw telefoonnummer. Want het is weer zover. Het balletje gaat zometeen in het apparaat en dan...
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
0: Kun je prijzen gaan winnen als je de cijfers goed hebt, hè?
2: En in het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06 roulette.
2: Dat zal.
0: Nou, even de muziek zachter. En even luisteren. Hoppa. Hij ligt.
1: Nou, dat is zo'n fijn geluid dat hij dan zo ronddraait. Zo. Maar goed, dat zeiden. Hij is vandaag gevallen op 1 cijfertje. Kijk, daar worden we vrolijk van. Nee, een zwart vakje vandaag.
0: Zit je in je zwarte week?
1: Wat zeg je?
0: Zit je in je zwarte week?
1: Ja, weet ik niet.
0: Vorige week is alles rood.
1: Ik doe het niet expres of zo.
0: Ja, oké, prima.
1: It is what it is. Hij is vandaag in ieder geval gevallen op 1 cijfer. En dat is cijfer 4.
0: Cijfer 4?
1: Ja.
0: Nou, als je de cijfer 4 te pakken hebt in jouw telefoonnummer.
1: Ja, ergens na die 06 een 4, dan heb je jackpot.
0: Maar telt 06 ook mee dan, of niet? Dus stel je voor dat de 0 van 6 draait. Mag je dan 06 ook goed rekenen?
1: Ja, dan is het voor iedereen, want ja, dan heeft iedereen die een 6 heeft.
0: Het is een vrij spel. Ja. Dus vandaag even net iets moeilijker natuurlijk. De 4, daar zijn we naar op zoek. Heb je de 4 in je telefoonnummer, stel bellen. En je, nee, niet bellen. Stel een appje sturen.

0: En Donnie, Mo, wat dat nou?
1: 06 Roulette.
0: Blijf leuk. De 4, hè, was het?
2: Jazeker.
0: De 4 en dan heel snel reageren via de NPO Luisterapp. Het enige wat je moet sturen is jackpot, maar dan moet je wel een 4 hebben, want 10 is een string. Ze checkt je telefoonnummer.
2: Zeker. En ja, ik zou toch maar even checken of dat je echt die 4 hebt en een jackpot sturen, mocht dat zo zijn. Want ja, dan win je onder andere de Sterrenel Big Shopper en nog hele leuke andere prijzen. En ja. Ik weet hoe leuk die shopper is.
0: Absoluut. Die is hartstikke gaaf zelfs. Kun je heel stoer en blis mee doen in de winkels.
3: Hij voorspelt

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het al licht bewolkt in het zuiden. En daar is ook later op de dag kans op onweer. De wind is matig en die komt uit het zuidoosten. Temperaturen nog 25 tot 30 graden. Dus dat wordt nog een prima dagje. En hier onze spreuk. Zon, zee en strand. Een dagje lol. En dan komt vol zand.
1: Nou, kom vol zand, lekker man. Ik heb de beelden bij ineens. Wij gaan naar de weg kijken en zien problemen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Daar op dit moment 8 kilometer file. Klein half uurtje door een ongeluk. De weg is ondertussen wel weer vrij. Dan de A1 vanuit de Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en het knooppunt Buren. Daar staat 7 kilometer langzaam aanrijden. En dat kost je een kwartier. Dat komt allemaal door een ongeluk op de A35, de aansluitende weg. Dan hebben wij de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Daar staat 9 kilometer. Hallo. Er staat voor een uur lang aan ellende voor je. Politieactiviteit dicht is de boel daar. Je moet omrijden via Wassenaar. Dus via de N44 en de A44. Ja, kom er maar even, want dan moet je eigenlijk weer... Ja, misschien via Leidschendam zo'n beetje. Of misschien via de Utrechtse baan. En dan uiteindelijk weer de N4 en de 44 en de A44 dan weer weten te pakken. Eigenlijk de A4. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland. Daar staat op dit moment 10 kilometer. De vertraging is daar zo'n 40 minuten. Komt ook daardoor een ongeluk en de weg is wel weer vrij. En de laatste die bij ons bekend is, die staat op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg Racehof. Daar staat op dit moment 10 kilometer file. En de vertraging is daar 20 minuten. Komt door een ongeluk. En de linker rijstrook is daar ook hartstikke dicht. Sterkt allemaal!

0: Shay. Justin de Wild hoorde je.
1: 06 Roulette.
0: En het verhaal van Esmeralda. Zeg, het wordt de hoogste tijd dat we zo meteen iemand blij gaan maken met de prijs die we hier bij liggen. Het enige wat nodig is, is een 4 in je telefoonnummer. En dan stuur je jackpot naar de NPO Luisterapp. Gaat het een beetje of zit jij zo met de controleer? Zitten er valspelers tussen? Zoals we vroeger zouden zeggen, dubbele bingo.
2: Nog niet.
0: Nee?
2: Maar ik check ook weer niet iedereen, hoor. Dat doe ik alleen maar dat ik denk van, oh, nou, die... ik pik altijd gewoon random iemand uit en dan controleer ik eigenlijk pas het 06.
0: Wie weet jij zometeen, alleen als je een 4 hebt, even via de NPO Luisterapp, kom maar door.
3: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
4: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Spardoel. Ik neem je mee door de wonderenwereld van de Nederlandstalige muziek. Hier bij Sterren NL. Leuk dat jij er ook bij bent. Laat gerust iets van je horen. Wij vernemen graag ook foto's van je.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Leuk om te zien hoe jullie erbij zitten. Ondertussen gaan we ons even bezighouden met een luisteraar die zich gemeld heeft.
2: Ja, zeker. Dat is Michel en die komt uit Nieuwland.
0: Nieuwland. Hallo Nieuwland. Hier uit Oudeland.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Nieuwland, is dat niet zeg maar bij Meerkerk? Vijf Heerenlanden die kant op?
3: Ja, klopt. Dat is bij Meerkerk de snelweg af. Ja. En dan de Burghoven.
0: Jazeker. En jullie vallen volgens mij ook onder een zeer grote bekende radiopersoonlijkheid als burgemeester, hè, of niet?
3: Hoe heet hij ook alweer?
0: Sjors.
3: Sjors, ja, klopt.
0: Sjors Freulich.
2: Oh, ja,
3: ja, dat klopt.
0: Ja, die heeft ooit een keer zeg maar een probleem gehad met zijn stembanden. En is daarna in het bestuurlijke verder gegaan. Wat dat betreft hebben hij en ik wel iets gemeen. Het enige is dat mijn stembanden het gelukkig nog wel doen. Maar hij is jullie burgemeester. Bevalt hij een beetje of niet? Want we hebben hem aan jullie afgestaan daar, Vijf Heerenlanden.
3: Ja, nou ja, we zijn van gemeente Zederik gefuseerd naar Vijf Heerenlanden een aantal jaar geleden.
0: Ja, Zederik.
3: We zijn van de kleine gemeente naar een grote gemeente gegaan. Ja. Dus daar valt altijd wel wat op te zeggen.
0: Oké, nou wat wil je erop zeggen? Wat wil je erop zeggen dan? Kom maar dan.
3: Nee, de grote steden die gaan voor de kleine dorpjes.
0: Ja, eigenlijk
3: dat is een beetje het nadeel wat je dan gaat krijgen.
0: Ik vind het altijd zo mooi, hè, die kleine dorpjes. Kijk, wij moeten allemaal die gemeentelijke herindeling al doen, onzin shit. Maar eigenlijk die mooie saamhorigheid in die kleine gemeenschappen, die is veel mooier dan welke grote gemeente je dan ook bent. En dat maakt
3: dat
0: het veel mooier.
3: Waar.
0: Ja, dus ik mis dat wel een klein beetje. Al die grotere gemeenten, ik vind het maar niks. Maar goed, dat even een persoonlijke mening. Michel, wat doe je in het dagelijks leven vanuit Nieuwland?
3: Ik ben assistent hoofdtechnische dienst van de oliehandel Haven Dijkhuizen in Tiel.
0: Oh.
3: We hebben meerdere tankstations, een bemande tankstations en een truckwatch. En we doen ook olie leveren, benzine en diesel leveren aan klanten bij hun thuis. Dus met een thuistank.
0: Oh ja.
3: En dat doen we eigenlijk allemaal verzorgen.
0: Is dat dan ook rode diesel of bestaat dat niet meer?
3: Nee, dat bestaat helaas niet meer.
0: Nee. Dat bestaat helaas niet meer. Ik hoor iemand die hem gebruikt heeft destijds zonder dat het mocht. Of heb ik het nou verkeerd?
3: Er stond nog een paar jerrycannetjes nadat het al afgeschaft was.
0: Ja, ik weet nog wel dat ik vroeger weet je, was aangehouden door de politie. En die zei, u rijdt op diesel, hè? Mag ik heel even een monstertje nemen? En dan, dan als je rode diesel had, dan kreeg je een bekeuring. Zo werkte dat. Hey, dat is heel lang geleden. Leuk dat je even hebt gebeld en laten weten, of in ieder geval je hebt geappt. En laten weten dat jij een 4 hebt. Heeft hij dat ook daadwerkelijk?
2: Dat heeft hij zeker.
0: Ja, nou,
2: ja,
0: dat betekent dat hij mooie prijzen heeft, mensen.
3: Hoppa.
0: Let goed op, Michel. Dit zijn jouw prijzen.
2: Ja, de big shopper van Sterren NL natuurlijk. En nog hele leuke andere prijzen.
0: Die erin zitten. Voor alle duidelijkheid.
3: Nou, dat is een hele goede ochtend zo.
0: Dat dacht ik. En leuk dat jij erbij was. Blijf het tegen andere mensen ook zeggen. Sterren NL, altijd leuk om aan te zitten. En,
3: zeker.
0: Ik wens je een hele fijne dag.
3: En een fijne uitzending.
0: Ja, en tegen jou zou ik willen zeggen...

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: 1 minuut over 9.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
4: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
3: Verschillende landen hebben Nepal al hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
5: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt. Ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
3: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, tegen Michel Koenen, de nieuwslezer van dienst, zou ik willen zeggen, don't mention the word chips. Ja, ik heb wel wat zin in wat chips. Lekker paprika. Wat is jouw favoriete smaak eigenlijk?
6: Ja, ik ben echt... ik hou van nibbits.
2: Nibbits?
6: Ja, dat is echt mijn favoriet.
2: Is dat dat staafje dat je dan in je mond houdt met alle kleurtjes?
6: Ja.
2: Dat is een kindersnackje.
6: Ja, I know, maar ik vind dat gewoon alle lekkers. Ja, paprika en nat eraf, ik had zo saai.
2: Ja, nou ja, het moet wel de goede zijn. Want ik heb een bepaald merk, maar dat mag ik nu niet zeggen.
6: Ik vind ook heel lekker kaaschips. Ja, hey, echt. Lekker, man. Kaas is overal goed, toch?
2: Bah. Nee, goed. We kijken even naar de weg. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ieperburg en Zoeterwoude-dorp, 10 kilometer. Ja, dat is een uur vertraging. Ik kan me niet voorstellen dat er daar geen mensen zitten die luisteren naar SterrenNL. Maak er gewoon een foto van. Laat me eens even zien hoe het eruit ziet. Laat me ook even zien hoe jij er dan uitziet. Hoe ongelukkig. Maar stuur door via de app van de NPO Luisterapp. En dan komt het dik voor elkaar. Dus daar is nog een politieonderzoek. Bergingswerkzaamheden. De boel is dicht. Omrijden via Wassenaar. Via de N44. Dan kom je uiteindelijk ook weer uit op de A4. Verwachte eindtijd is vandaag rond een uurtje of 3 in de middag. Zo. Hallo! Dus dat betekent dat de A4, toch een van de belangrijkste wegen van Nederland, gewoon knetterdicht zit daar. Tussen Rotterdam en Amsterdam dus, vanuit zuid naar noord. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelofarensveen en Knoopend Hofvliet. Waarschijnlijk allemaal kijkers, tenminste daar ga ik vanuit. Daar momenteel 8 kilometer langzaam aanrijden, kost je ongeveer een kwartiertje. En ja, natuurlijk, dan loopt de N44 ook vast en vol. Den Haag richting Wassenaar, tussen de aansluiting met de N14 en de Wassenaar Noord. Dus ik denk dat dat is bij de verkeerslichten daar. Daar op dit moment zo'n 20 minuten. Vertraging. Nou, het is een hoop gedoe tussen Den Haag en Amsterdam om op dit moment van zuid naar noord te gaan. Dus houd daar in alle gevallen rekening mee. Goedemorgen, welkom bij weer het laatste uur van de vroege ochtend bij Sterren.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Ja, er zijn weer mensen die beginnen weer over dat woord wat Tienes net gebruikte. Hou er al op. Zit me niet zo te pesten met z'n allen.
6: Ik hoor, kaas. Heerlijk.
2: Nee. Lekker chippy, hè.

0: zoals sommige mensen zeggen, Raymond van Barneveld.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Maar Raymond gooit pijltjes en onze vriend Rutger, die scoort hits, voor alle duidelijkheid. En Raymond scoort de laatste tijd ook steeds minder vaak. Dat is wel jammer. Historische feitjes. We gaan door naar 1912. Hoe oud was je toen? Het is heel lang geleden.
2: Was ik min geen idee.
0: Heel veel.
2: Min heel veel.
0: Min heel veel. In 1912 verschijnt Tarzan of the Apes van schrijver Edgar Rice Burroughs. En daarmee maakte de wereld voor het eerst kennis met Tarzan. Tarzan was dus zeg maar een kind dat achtergelaten was in de jungle en was opgegroeid met de dieren en uiteindelijk als een soort van aap geworden. En dat werd uiteindelijk een zeer grote, bekende, fictieve held eigenlijk. Tarzan. En dan slingerde hij door het oerwoud. En dan ontmoette hij een leuke vrouw. En die heette dan Jane. En dan zei hij, me Tarzan, you Jane. Ja, dat waren de films, jongens. In 1955 verschijnt de allereerste editie van de Guinness Book of World Records. Het idee ontstaat na een discussie over welke vogel het snelste is. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 150 miljoen exemplaren van dit recordboek verkocht. Kijk je er wel eens in of niet?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Ik weet wel dat we zo'n boek op de basisschool hadden liggen, volgens mij, in de bibliotheek.
0: Ja?
2: Ik heb er destijds wel eens een keer in gekeken, maar dat waren natuurlijk helemaal oude versies natuurlijk.
0: Maar er zit nog best wel heel gedoe, hè? Als je dus een record wil vestigen, dan moet je dat allemaal aanvragen. Dan moet je het drievoud inleveren en dan komen er echt mensen serieus bij je langs. En die checken dan of het allemaal klopt. Ja, op zich wel goed. Het zorgt wel voor een soort van certificaat. In 1978 wordt Gerry Kneteman wereldkampioen wielrennen op de weg. Was dat niet, waarbij hij Mart Smeets in de armen viel en al jankend? Ja, volgens mij wel. Op de Nürburgring verslaat de kneet de Italiaan Francesco Moser in een sprint en pakt daarmee de regenboogtrui. Ja, en dan hebben we ook nog een ander berichtje. En dat doen we met een extra feitje. Ja, dit houdt niet op die gong. In 1993 haalt Heineken een groen exportflesje uit de handel. Uit onderzoek blijkt dat bij het openen glasplinters kunnen vrijkomen. Geen risico nemen dus, de flesjes verdwijnen uit de schappen, werd toen gezegd. Ja, dat was een hard gelach voor Freddy Heineken toen, op dat moment in 1993. Ja, en natuurlijk gaat het nog wel heel even door met allerlei mensen die verschillende smaken van chips doorgeven. Ook dat blijft lachen. Bedankt,
2: Tienes. Ja, ook veel kaaschips, kaasaanhangers. Lekker hoor, kaas.
0: Nee, er zijn volgens mij onder de luisteraars van Ster.nl zijn er ook mensen die net zoals ik lijden aan de afwijking. Dat wij echt niet tegen kaas kunnen. En het gaat niet zo dat we dan niet tegen kaas kunnen.
2: Ik vind het zo overdreven.
0: Dit is niet overdreven.
2: Dit is echt de grootste
0: Zoek jij nou eens op tourofobie. Tik nou eens gewoon in je computertje. T-U-R-O-F-O-B-I-E.
2: Turofobie.
0: Fobie. Wat staat er dan?
2: Turofobie is een irrationele en intense angst voor kaas. Nou, serieus, ik geloof niet, dit kan niet.
0: Ja, zeg zo. Ik heb het toch niet verzonnen?
2: Ja, dit zit echt tussen je oren.
0: Nee, dat zit het niet.
2: Hier ben ik echt veel te nuchter voor.
0: En ik wil echt alle mensen die dat spul willen eten en die het maken, wil ik met alle respect behandelen. Maar ik hoop dat het respect op de andere kant op werkt. Ik heb daar ongelooflijk moeite mee. Gisteren
2: er zijn ook echt gewoon artikelen over geschreven. Ja, Oproep Max, AD, Caro, NCW. Nou echt, wat is dit voor onzin?
0: Nee,
2: dit
0: is
2: kan
0: het niet.
2: Toch niet?
0: Je kunt toch niet mensen die ergens aan lijden zeggen dat het onzin is?
2: Ja, sorry. Ja, ik ben hier echt veel te nuchter voor.
0: Ja, dat zal.
2: Ja, kijk, ik snap best dat je het niet lekker vindt en dat je het niet lust. Ja, ik heb ook een paar vriendinnen die echt geen kaas lussen, maar echt een fobie ervoor hebben. En dat je al helemaal en die flauw valt van het woord kaas. Ja, echt, dat vind ik wel echt heel overdreven.
0: Ja, nou ja, goed. Ik moet dat ook iedere keer restaurants aangeven. En dat is verbazingwekkend hoeveel van dat spul overal in zit.
2: Ja, het zit er tegenwoordig overal
0: in. Maar goed, misschien...
2: Maar ik vind het jammer voor je dat je dit hebt.
0: Jammer?
2: Ja, het is zo lekker namelijk.
0: Ik ben zo blij dat ik het... Nou goed. Maar misschien dat er meer mensen zijn die dat probleem kennen en herkennen. Maak jezelf even bekend, zodat ik niet hier in mijn eentje sta. Want dat blijkt dus nu wel zo te zijn.
3: Are you ready to party?
0: Ja, ik ben wel ready to party. Wow. Take me home, country roads. Jazeker. Hermes.

0: wat ik weer.
1: John West.
2: Oké dan.
1: Billy Dans. Lekker liedje in de vroege morgen. Jij bent alles. Zijn er meer mensen die met een afwijking zoals ik lopen? Of valt
3: tegen?
1: Ja,
3: maar echt, dit is allemaal weer zulke nonsens dit, joh. Want Erik zegt, morgentoppers, waar ik dus heel veel last van heb, is namelijk veel erger. En ik kan het niet uitspreken, maar Google zegt dat het bestaat.
1: Xenociliafobie.
3: Nou, en weet je wat dat dus is? En dat staat letterlijk op het internet.
1: Studentengrap waarschijnlijk dit.
3: Ja, maar het staat er letterlijk. Dat het een humoristische term is voor vermeende angst voor een leeg glas bier.
1: Leeg glas bier. Nou, ik zeg het je. Leeg glas bier. Oké. Okay.
3: Zo zie ik jouw fobie ook, maar dat is echt...
1: Nee.
3: Ja, echt. Maar ik vind het zo'n onzin.
1: Ben ik wel de eerste, de enige die daar misschien iets over heeft gezegd, is Robert. Die zegt, ja, kaas is voor in de muizenval.
3: Ook goed. Kaas is overal goed voor. Ja.
1: Hou op. En Geert zegt, ja, ik heb ook een fobie. Fobie voor tunnels en bruggen. En ik ben, jawel, zegt hij, chauffeur.
3: Ja, dat is ook handig.
1: Dat is ook wel lekker handig, ja.
3: Oh, echt.
1: Nou goed, vooralsnog merk ik dat ik de enige ben die daar zo erge mate last van heeft. Dus ik erken dat ik echt een afwijking heb. Maar ik zal het in mijn eentje moeten dragen. Leidzaam.
3: Zo

0: Monaco, Monaco. Kaas, moeten we misschien even afsluiten het onderwerp. Nog even Davy meenemen. Die laat weten, het is zelfs zo erg bij mij dat ik een afknapper krijg als mijn vriendin het zou wagen om kaas te eten. Zo, hey, nou jij weer, Tinus.
1: Ja. Ja, dan heb ik zoiets van pech voor jou.
0: Ik ben weg, wou je zeggen? Nou ja, goed. Het is, het is wat het is. Ja, ja. En nou, genoeg erover. Verkeer, daar kijken we even naar. De A4, daar is echt een probleem. Rotterdam richting Amsterdam, dus vanuit zuid naar noord. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Daar staat momenteel 11 kilometer file. Half uur vertraging, spoedreparatie wordt er uitgevoerd. De parallelrijbaan is dicht. Omrijden wordt geadviseerd via de N44. En dan uiteindelijk weer uitkomen op de A4. Dan hebben we de A15. Rotterdam richting Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam. Daar staat momenteel 5 kilometer file, half uur vertraging. En de N44, dat is de weg vanuit Den Haag richting Wassenaar. Dat heeft natuurlijk weer alles te maken met het probleem op de A4. Tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Noord, daar is op dit moment zo'n 4 kilometer langzaam aanrijdend verkeer. En dat kost allemaal een half uur. Kijken we nog even naar het weer van vanmorgen. Vanochtend eerst zon, later enkele buien. Vanmiddag dan weer zon, 26 tot 30 graden. Maar vanavond wel felle onweersbuien. Met kans op hagel en meer van dat soort ellende. Dus houd daar rekening mee.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Zometeen de oude platenkoffer. Ik ga weer een leuke liedje.

0: Ja, we gaan ook even een tent opzetten hier. Een soort van circus tent. En daarin gaan wij bepalen welke van de drie liedjes uit de oude platenkoffer straks gehoord mag worden op de radio. En ik geef toe, Tinus, ik denk dat ik een beetje in een sentimentele mood was toen ik de liedjes uitzocht.
1: Ja, volgens mij ook, ja.
0: Ja, heb je wel eens, hè, van die dagen dat je...
1: Ah, ook mooi. Mooi zeker. Mooi koffertje is het.
0: Zeker een heel mooi koffertje, want er zit een liedje bij, dat is de allereerste. Die heeft alles te maken met, zeg maar, mijn meisje en ik. Dat is, zeg maar, ons liedje geweest tijdens de trouw.
2: Marcel's oude platenkoffer.

0: dat niet mooi? Zeker.
1: Prachtig.
0: Vraag me ook af of Guus het ook fijn vindt om te weten dat ik dat op mijn trouwrij heb gedraaid.
2: Iets meer dan ik zou willen.
0: Je mag het even doorgeven, Guus.

0: Deze kende jij niet, hè?
1: Nou, een beetje.
0: Als ze lacht, dan lacht ze echt. Ja, ik vind het een vrolijk liedje. Maar heel lang geleden, deze plaat. En ik vraag je... Oh, dit is ook zo mooi. Dan zei ik ook, de melancholie druipt er vanaf. Heb me lief. Frank Boeien. Heb dit lichaam lief. Oh, wat is dit mooi. En dan mag jij bepalen welke van deze drie platen zometeen gedraaid gaat worden uit de oude platenkoffer. Heb jij daar nog een suggestie bij, dan gauw doorsturen. Of een dwingende suggestie, mag ook. A is Guus Meeuwers en jij bent de liefde. Mooi. Dan hebben we B, als ze lacht, dan lacht ze echt, van Ferry Lancé. En C is de verzoening van de Frank Boeien groep. Nou, ik zou zeggen, genoeg smaken, genoeg kleuren. En ja, ook hele mooie platen, moet ik zeggen. Doe er iets leuks mee, zometeen even voor 10 uur.

liedje hoor. Guus Meeuwers. Jij bent de liefde. En Angela laat weten, ja, ik wil ook A. En daarbij zeggen dat deze voor Robin is en hij alles voor mij is. Kijk, heerlijk toch? Moet je wel even stemmen, lieve Angela. Via de poll, via de NPO Luisterapp. Maar alhoewel ze soms huilen. En dit is keuze op mogelijkheid B. Als ze lacht, dan lacht ze. Ferdi Lancé. Dat is ook een plaat die we lang niet meer gehoord hebben. Als ze lacht, dan lacht ze. Als ze lacht, dan lacht ze echt. Of deze. En ik vraag je. Wow.

0: Ja, het is donderdag, hè? Piratendonderdag, dus dan krijg je dat soort dingen. Oh, Ali Baba, zeg nog even één keer al die fragmenten voor de platenkoffer.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Deze bijvoorbeeld.

0: beginnen zelfs mensen op mijn persoonlijke 06 te reageren. En waarvan ik dan weer niet weet dat zij luisteren naar SterrenNL. Richard, goedemorgen. Hij zegt Frank Boeien natuurlijk. Ja, voor alle duidelijkheid, Richard. Je moet het wel even doen via de NPO Luister-app.
1: Ja, even de NPO Luister-app downloaden na het kanaal van SterrenNL. En daar zie je een heel mooi polletje en daar kan je mee invullen.
0: Ik zit hier bij een hele strenge mevrouw. Ze heet Tinia. En als het niet via de goede route gaat... ik mag niet zeggen van doe er maar even eentje bij. Nee.
1: Ja, dat kan ik ook niet doen. Zo beheer heb ik nou ook weer niet op deze computer hier. Dus we hebben het echt nodig van onze luisteraars te stemmen.
0: Ja, precies. Dus laat me even weten welke mag het gaan worden. Wordt het A, jij bent de liefde van Guus Meeuwis? Wordt het B, Ferdinand C, en als ze lacht, dan lacht ze echt? Of toch C, de verzoening van Frank Boeijengroep? Kom maar door, laat het weten en even voor 10 uur, dan weten we welke plaat we mogen gaan draaien. En dat is jullie keuze. Marcel's oude.

0: 45 seconden.
1: Kan je stemmen?
0: Ja.
1: We houden het nauwgezet voor je bij. Oh.
0: Nog een halve minuut, mensen, en dan weten wij het. Welke plaat gaat het worden uit de oude platencover? Blijf stemmen vooral, hè.

0: zeggen tegen Emily, hallo.
1: Een hele goede morgen.
2: We hebben een heel spannend moment. We hebben een ex-equo'tje. Jij mag als vrouw van het volk mag jij de doorslag geven.
1: Ho, ho, ho. Ja. Nou, kom maar op, hoor.
2: De keuzemogelijkheid is in dit geval tussen Ferry Lancet met Als ze lacht.
1: Ja.
2: Of wordt het Guus Meeuwis en Jij bent de liefde.
1: Guus Meeuwis, Jij bent de liefde.
2: Zie je?
3: Ja, en dit in kader omdat er de gelijkstand was.
2: Ja.
3: En maar echt oprecht.
2: Vandaar die ex-equo. Ja.
1: Rick, heb ik jou al verteld? Jij bent de liefde.
2: Oh, meid. Ik ook van jou.
1: Oh.

0: net nog een berichtje van mijn meisje, Emily.
1: Je bent alles voor mij, sturen ze dat?
0: Nou, ja hoor, dan luister ik de hele tijd of ons liedje het gaat worden. En vervolgens verklaren Emily en jij elkaar de liefde.
1: Oh, sorry, lieve schat. Het is allemaal show.
0: Alles voor de, voor de show natuurlijk.
1: Oh,
0: duiken.
1: Sorry. Ik heb toch geen ruzie met haar, hè?
0: Zeker niet.
1: Oké, dan is
0: je
1: het goed.
0: Je kan al tegen de stoontje, kan dat je vertellen.
1: Nee, dan is het goed.
0: Dat moet wel met mij. Zeg, gaat
1: het
0: lukken?
1: Nou, het gaat hartstikke lukken. We gaan zo meteen bellen met Yves Berendsen.
0: Oh.
1: Ik denk namelijk dat hij weer een hit te pakken heeft. Dit weekend is hij natuurlijk te zien en te horen tijdens Beste Zangers.
0: Ja.
1: Het gaat weer een knaller worden. We
0: Absoluut.
1: Gaan zo bellen.
0: Absoluut. En er zitten heel veel goede zangers tussen. Dus het wordt echt een leuke serie.
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht.

aan. Dat is Emily Sleven. En je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. Een beetje, ja, nasaal. Een beetje door de neus. Ik ben echt een beetje verkouden. En ik vraag me deze ochtend ook echt af. Ik hoop dat je nog niet aan een verlaat ontbijtje zit. Hoeveel snot kan een mens eigenlijk in zijn neus hebben? Ik zie dat Rick nog even een hapje van zijn boterham pakt. Smakelijk, Rick. Nou, de temperatuur in de studio die is ook een beetje vrieskist à la Appie Heijn. Maar goed, verder komt het allemaal goed. Laten we op volle toeren gaan met een beetje vuurwerk.

Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Je luistert naar Emily op volle toeren. En op volle toeren richting de lunch. Deze kan voor mij niet vroeg genoeg beginnen. Henk Dissel, die hoor je zo meteen. Maar eerst het Cubaanse café van Gerrit Snijder.

Russo en Mart Hoogkamer en Pakt Mij, je hoort het hier bij NPO Sterrenl. Leuke gast trouwens ook, die Russo. Ja, van Mart Hoogkamer weten we dat natuurlijk. En volgende week gaan we iets heel bijzonders doen. In ieder geval, Mart gaat dat doen. Hij gaat namelijk meedoen aan de symfonische sessies. En twee van zijn liedjes, die gaat hij dan in een klassiek jasje steken. En welke nummers dat zijn? Nou, dat hoor je binnenkort hier bij Emily op volle toeren. Eén ding weet ik zeker, het Pakt Mij.

Met de bruidsjurk. Ja, heel fijn nieuws voor Henk. Want na ruim 2 weken ziekenhuisopname vanwege een hartoperatie heeft hij deze week het ziekenhuis eindelijk mogen verlaten. Met een vlam in de pijp is hij richting huis. Werd warm ontvangen door familie en vrienden. En was ook zo blij met alles en iedereen die hem heeft geholpen in het ziekenhuis, dat er nog een hele lekkere grote taart richting het ziekenhuis ging. Nou, laten we even proosten. Jawel, op onze eigen Henk Wijngaard. Cheers!

10 in mijn eigen stadje Tilburg. Er is geen twijfel over mogelijk dat het een waanzinnig concert gaat worden. Nou, volgende week bellen we ook eventjes hierover in Emily op volle toeren. Hoe gaat het nou met de voorbereidingen en de zenuwen? Nou, op volle toeren hier op Sterren.nl. Zometeen op tour met Frans en Frans. Maar nu eerst, alles kan kapot. Klinkt niet gezellig, het nummer is het wel. Toch samen wel?

0: gebeuren dat deze man zegt... ja, binnenkort kom ik dan eindelijk met iets nieuws. Of komt hij dan met een duet samen met zijn dochter? Daar gok ik nog steeds op. Maar goed, ik zal echt blij zijn als dat gaat gebeuren, toch?
1: Hey, kap

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13.

0: Robert van Hemert en dat met zijn zandloopster.
1: Emily's leven op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Nou, eigenlijk hoorde je dus gewoon tweemaal een pina colada. Ja, want daarvoor ook Jeffrey Hezen met pina colada bij NPO Sterren NL. Nou, wat betekent dan eigenlijk pina colada? Ja, dan hoor je mensen waarschijnlijk zeggen, ja, dat is toch een lekker drankje voor in het weekend. Ja, of ja, wanneer je het ook wil drinken. Er zit wel wat alcohol in. Maar eigenlijk betekent, ja, het is gewoon Spaans en het betekent een gezeefde ananas. En mocht je denken, waar komt dan een ananas nog meer van pas? Bij Samuel Welte. Ja, jeetje. Maar uiteindelijk zijn we er. Hè. Mocht je dat verhaal een beetje willen snappen, check dan eventjes mijn Instagram-account. En dat is Instagram en dan emily.sleven. Dus emily.sleven. Zometeen hoor je hier Emma Heesers met Hartenbreker. Gaan we zometeen bellen met Yves Berendsen. Want de volgende hit ligt al klaar. Is het leven niet mooi?

bliksemt nog niet, maar het wordt broeierig. Het wordt echt broeierig warm vandaag. Heb jij het ook al zo heet? Nou, het wordt ongeveer zo'n 25 tot 29 graden. En dan vanavond gaat het ook donderen en bliksemen, maar dan regent het helaas geen meters bier. Ja, voor de mensen die dol zijn op bier, zou dat wel lekker zijn, hè? Dat je alleen even je mondje open moet houden en dat het dan zo in je mond... Ja, wat een fantasie. Zometeen komt het bier wel uit de badkamerkraan. Ja, maar eerst Jeffrey Kuipers. En hij is dan weer het beest.

En Engelbewaarder. Nou, afgelopen weekend zag ik de eerste beelden voorbij komen van het nieuwe seizoen Beste Zangers. En ik zag één kort fragment voorbij komen. En toen dacht ik, ja, dit wordt een hit.

0: degene die dit zingt en waarvan ik weet dat het een hit gaat worden. Goedemorgen, Yves Berendsen.
1: Goedemorgen.
0: Ik voel dit. Ik voel dit zo,
1: ja.
0: Zo erg.
1: Ja, nou, ik ben niet de enige, gelukkig.
0: Vertel. Wat zijn de reacties toen dit weekend allemaal rondging?
1: Nou, het grappige is, het zijn voornamelijk ook reacties van mensen, zeg maar.

0: en dan is het cirkeltje weer rond. Maar waarom heb je voor...
1: sterk liedje.
0: Ja, prachtig. Heb jij zelf voor dit nummer gekozen? Of zijn er dan toch mensen met beste zangers die tegen jou zeggen, dat ga je doen?
1: Nou, nee. Kijk, toen ik hoorde dat de mannen van Clouseau erin zaten... Het was echt direct, het was gewoon een no-brainer. Was van, ja, dan moet ik verlangen gaan zingen. Kijk, wat jij zegt, ik denk in Nederland... Kijk, dat liedjes in Nederland nooit echt net zo groot geweest als Dat gaat, of Passie.
0: Nee, klopt.
1: Of noem maar op. Dus dat liedje is... het is het eerste liedje, volgens mij de allereerste single geweest van mijn lieve vriend Quins. Quincy, die heeft er verschillende uitvoeringen van gemaakt... toen ik begon met zingen in 2000, ik was 19, in 2013 of 14. Toen was dit liedje zong ik altijd. Weet je, ineens zong ik het op uit Amsterdam. Maar Verlangen is echt een van de eerste liedjes die ik ooit heb gezongen, zeg maar. Dus ja, ik ken het liedje van Quins. En toen dat... dus toen ik hoorde dat die jongens van Clouseau erin zaten, dacht ik, ja, dan is het cirkeltje wel rond, weet je. Dus ja.
0: Weet je wat het ook is, Yves? Het is natuurlijk ook zo dat in de tijd, dat ik ben ook echt helemaal idolaat geweest van dat liedje van Quincy. Ja. Vind ik nog steeds een hele leuke. Maar in die tijd was het lied natuurlijk nog niet zo populair als dat het nu is. Dus dat neem je natuurlijk ook wel weer mee. En ja, jij bent populairder dan ooit.
1: Ja, nee, dat klopt, ja. Ja. En we hebben gisteren de aflevering mogen zien, de eerste. Dan heb je natuurlijk altijd quotejes naar ieder optreden. Dan vertelt Koen en Chris vertellen wat ze ervan vonden. En toen zei hij van... ik heb nog nooit iemand gehad die een liedje van ons zong dat nog meer bij hem paste als het bij ons paste.
0: Ja, dus maar dat is ook...
1: Dus dat was een heel mooi compliment. Nogmaals, ik ken het liedje door en door. Ik heb het vroeger, tot in een treur heb ik het gezongen. Dus het past ook gewoon goed bij mij. En ik moet natuurlijk ook gewoon de credits geven aan Quincy. Nee, maar goed, kijk, wij hebben natuurlijk gewoon ons laten inspireren door het arrangement van Quincy. Er zijn echt tal van versies. Je hebt volgens mij een summer remix, een winter remix. Dan heb je gewoon de allereerste versie. Die komt uit begin 2000. Dan moet je maar eens luisteren. Die is een beetje stoffig. Maar deze versie met het pianootje, hoe die zeg maar begint en uiteindelijk helemaal full band losgaat. Ja, het is gewoon echt een knallen van een plaat.
0: Ja, dit gaat gewoon sowieso een hit worden. Of anders, dan moet er wel iets heel geks gebeuren. Maar ik ga er gewoon vanuit. En dan denk ik ook weer meteen, toen je hier in de studio was... noemde je ook nog wel een aantal andere dingen op... die eventueel een hit kunnen worden. Ja. Dus dit is niet het allergrootste wat gaat komen, Yves?
1: Nou, ik ben altijd heel voorzichtig met dat van het daken schreeuwen. Want het enige wat je kan gebeuren is dat je jezelf in de voet schiet. Dus ik kan wel heel gauw doen, dit is... Is kat in het bakkie, weet je. Dus, en dat heb ik vaker geplaatst met liedjes waarvan ik dacht, dit is hem. En dan was het uiteindelijk niet. Dus ik ben er voorzichtig in. Maar nu ik gisteren die aflevering heb gezien en ook zeg maar het voorgesprek en hoe wat Koen en Chris er dan over zeggen, heb ik wel heel veel, verwacht ik toch wel heel veel van dit liedje, van Verlangen. Maar ook in de duettenaflevering zit een plaat, dat zing ik samen met Zoe. Is ook te gek. Wat hebben we nog meer? Ik heb een liedje voor Desiree. Een totaal onbekend liedje. Haar allereerste single die ze maakte toen ze stopte met Toebas on the Fourth Floor. Heb ik echt een beetje, verieft, zeg maar. Doet het ook,
0: je hebt ook een andere versie, maar dit is dus verieft. Die klinkt iets gezelliger.
1: Ja, zoiets. Nee, dus, weet je wat is, Amy? Ik durf dat niet. Ik durf niet te zeggen tegen jou van dat is een hit. In al die liedjes heb ik ziel en zaligheid gelegd. Iedereen, elke artiest voor wie ik een liedje zong, was verrast en was er blij mee. Dus die missie is geslaagd. En nu verder is het, moeten we afwachten.
0: Ja, want dat vond ik natuurlijk ook. Maar dit, je ook vertelt ook van Quincy ook. Dit maakt het verhaal nog mooier. Het maakt het nog liefdevoller. Dus Yves, ik zou zeggen.

0: Ga genieten van de hit die eraan zit te komen.
1: Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Wat? Ga lekker genieten van de hit die eraan zit te komen.
0: Ja, nee, maar ik heb toch zo'n bol, zo'n glazen bol.
1: Oh, je toch die glazen bol?
0: Ja, dan sta ik dit weekend weer mee op de kermis. Dus ja, snap je? Je moet er toch wel ergens mee doorgaan. Maar goed, je gaat dit weekend gaan je kijken met je ouders, vertelde je ook. En die hebben dus gewoon echt nog helemaal niks gezien en gehoord, hè?
1: Nee, ik neem mijn ouders eigenlijk best wel veel mee in dingen die ik doe. Dus als ik een demootje heb of weet je, als ik nieuwe muziek maak, dan stuur ik hem meestal in een groepsapp. En dan neem ik ze daarin mee. Dat vinden ze leuk. Maar dit heb ik bewust heb ik eigenlijk niets van laten horen, niets van laten zien.
0: Leuk.
1: Omdat ik vind, dat is echt een programma, dat moet je gewoon.
0: Leg dat vast, hè? Leg dat vast. Of krijg je ook al een real life soap? Want ja, iedereen is tegenwoordig van de real life soaps. Als ik van iemand er een wil, dan is het van jou. Nee, maar leg dat vast hoe je ouders daarop reageren. Want...
1: Ja, ik moet natuurlijk wel eventjes eerlijkheid gebieden zeggen. Het is natuurlijk zaterdagavond om 21:50. Dus ik zal het denk ik moeten gaan terugkijken met ze.
0: Ga dat
1: maar
0: doen.
1: Dat is prima.
0: En ga dat inderdaad, ga dat ook filmen. Ik had nog één vraagje.
1: Ja.
0: Is er verder nog een verlangen? Of zeg je, Emily, hou op met je vragen. Ga zaterdag lekker kijken naar Beste Zangers.
1: Nou, exact wat je zegt. Laten we lekker kijken naar Beste Zangers.
0: Ik ga zeker kijken, maar ik geloof hier zo in. Ik moest je even bellen.
1: Helemaal, ik vind het hartstikke lief. Je mag maar altijd bellen.
0: Nou, misschien
1: ik ga
0: is het
1: boodschappen doen.
0: Nou, precies. Misschien is het dan weer tijd voor een nieuwe hit. Dag, Yves!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

gisteren. Die staat voor de deur. En dan gaat ze inderdaad voorlopig niet naar huis. Een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Zometeen hoor de muziek van Bonnie Sinclair en ook van Fons Feuring. Want die maakt er gewoon weer een feestje van. Goedemiddag.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En daar is het op onthoud 10 minuten.

vrienden, dat was Later als ik groter ben. Monique Smit hoorde je met Als je verliefd op een jongen bent. En Donnie met Robert van Hemert. De huidige single heet Fisherman's Friend. Oké, de discoplaat komt eraan. Welke heb ik vandaag uitgezocht voor je? En heb je zelf suggesties daarvoor? Altijd van harte welkom via de app NPO Luister. En zet ons daar vast, hè, bij NPO Luister. Gewoon even op de punaise klikken en dan weet je de volgende keer als de app open gaat. Staat gewoon Sterren NL helemaal vooraan. Met Loco.

0: in de kroeg van Jordi van den Boer en Jeffrey Heesen hoorde je met Loco Loco bij Sterren NL. Straks de nieuwe single van Kafka, die komt eraan, heet Ouder Word. En ik pak even mijn strijkers uit de kast voor deze plaat van Frank van Etten.
1: Denk dan eventjes aan.

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
2: Een hit van Nielsen in die Nederlandstalige top 1000. Hij staat genoteerd op nummer 367 voor Nielsen en IJsk

Bart Hoogkamer en Miss Montreal met Houden van Haten op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dat ga ik zo meteen weer bewijzen met nog meer Nederlandstalige knallers, maar nu een lekkere discoplaat. De groep heet Rockaway Boulevard en ze hadden eigenlijk maar één bescheiden hitje. Dat was deze.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan het weer nog. Zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens van Tollestar 10 minuten oponthoud. En de A59 knoopt het Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.

0: Sterren NL.
1: Meest gestreamd, meest gedownload, het meest bekeken via YouTube en uiteraard het meest gedraaid. Rutger van Barneveld vinden we op nummer 3 met Zwoele Zomernachten. Joey Nicolai, Tinto de Verano op nummer 2. En nee, nog een Rutger van Barneveld. Het zal toch niet waar zijn? Wat een hit zeg. Rutger van Barneveld op nummer 1 met Zomer, Zon en Strand.
0: De top 3 om 3, nummer 3. Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier.

Jan Smit en Boom Boom Bailando. Daarvoor nog de single van Rutger van Barneveld. Die nummer 1 staat in de top 3 om 3. Zomer, zon en strand. Man heeft plotseling zo.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging, Project 2029, zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In een flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
4: Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar bijzonderheden. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Rijndijk. Er is een vrachtwagen bij betrokken. De rechterlijst ook is dicht en de vertraging inmiddels bijna een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook afgesloten. Vertraging 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo 10 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De rechterrijst ook is dicht.

0: luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Ik heb de toestanden hier liggen. Het zogenaamde gedrukte exemplaar op A3-formaat zelfs. Ja, anders moet ik een leesbril kopen. Daar heb ik geen zin in. Dus ik print hem uit op A3. En dan ga ik het morgenmiddag allemaal oplepelen voor jullie. Tussen 2 en 4. De nieuwe rangen, nieuwe standen in de top 25 van Sterren NL. Hallo, Janneman, zegt Erik Buister in Breda. Zou jij een plaat willen draaien van Guus Meeuwis? En het liefste, ik wil met je lachen. Ik wil met je... Hè? Ja, ik wil met je lachen. We houden het een beetje beschaafd vandaag. Esther is er ook bij vandaag. Esther het Hart. En die zegt graag een plaatje van Frans Bauer voor mijn moeder. Dat zou ze hartstikke leuk vinden. En Ada.

Hey, Tim en Hart, Martin Moreiro. En dit is de plaat aangevraagd door Erik Wuister. Net na vieren en nu op de zender op Ster NL. Nog voor 4:30. Ja. Makkelijk zijn we. Klantvriendelijk vandaag op de dampende donderdag. Hier is Guus Meeuwis.

0: de Chinees, als je daar wat gaat halen, krijg je meestal genoeg voor een mannetje of 5-6. Bakje links, bakje rechts. Altijd lekker. Altijd lekker, hè, Chineesje? Ja, tuurlijk, Frans Bauer zong erover in de Jan Paparazzi Show. En dit is toch zo'n mooie plaat. Ik heb deze plaat zo gemist. Echt, tijdens mijn vakantie, ik weet het zeker.
1: Ik probeerde het zonder jou.
0: Ik heb het geprobeerd.
1: En ik voelde me vrij.
0: Wesley Klein.
1: Maar het vuur van jouw hart

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. Afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is sprake van een echte avondspits met bijna 500 kilometer file. Veel drukte in de regio Rotterdam en Dordrecht. Het komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Schroom het Velsen en uit Geest staat een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. A12 Den Haag richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lunetten en Maasbergen. Twee rijstroken dicht, vertraging een uur. A20 Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. Twee rijstroken dicht, vertraging een half uur. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen. Bij knooppunt Hogeveen 7 kilometer met een half uur op onthoud.

gezellige mensen. NPO, Sterrenel Radio. Jaha, natuurlijk. De duurzaam geproduceerde Lifestyle Magazine Show van Janneman tot 7 uur. Het zo meteen om 17:15 de dagelijkse plaat van Benny Nijman. En het gebeuren heet... De Jan Paparazzi Show. Met een van de beste platen van 2026. Kippenvel. Wat is dit goed?

Nielsen en Sanne Hans, Miss Montreal. En daarvoor hadden we Rutger van Barneveld, onze bovenste beste tot op heden in de top 25. Morgenmiddag tussen 2 en 4. Nieuwe rangen, nieuwe standen. Staat hij nog steeds op nummer 1 dan? Daarover morgenmiddag meer tussen 2 en 4. Nu een van de grote vragen in het mensenleven. Ik ga

0: dan mag je nog een sigaartje opsteken, denk ik. 17:15 geweest bij Ster NL Radio. Even iets heel anders, aangevraagd door Linda. Zij wil graag deze plaat horen van Benny Nijman. Omdat je voortleeft in mijn hart.
1: Sinds je wegging, ben ik vaak alleen. Toen je plotseling in de nacht verdween. Omdat ik het niet begreep, het ging ook veel te snel, veel te onverwacht.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over hem, en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke spits weer deze donderdagavond. Met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knoop het Welzijn en Uitgeest staat een autobus, een touringcar beter gezegd, met pech. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam, de Baarsjes en Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Een vrachtwagen met pech op de A12, Den Haag richting Arnhem voor Maasbergen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ruim een half uur. En tenslotte ook een vrachtwagen met pech op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven Airport, twee rijstroken dicht, vertraging een half uur.

Afro Tros en de Haagse hitmachine. Willy Dans erbij. En uiteraard dan maestro John West. Jij bent alles. En daarvoor hadden we Emma Heesters, bekend van de Kamerplanten, de Heesters. En haar nieuwe single, die heet Hartenbreker. En die komt morgenmiddag, ik verklap het.

1, 2, 3, 4, 5 jaar maakt het allemaal uit. Het is nooit te laat van Samantha Steenwijk. En daarvoor hadden we de enige van Antoon. De enige, ja, ja, dat is mooi. Sommige mensen zeggen de enigste, maar dat is geen Nederlands. Hè? Dat bestaat niet, dat woord. Echt waar. De Jan Paparazzi Show, je steekt er altijd wat van op. En waar je ook wat van opsteekt, is van de plaat die ik nu ga draaien. Alhoewel, ik moet het niet te hoog neerleggen, de verwachtingen. Want ik weet heel weinig over de zangeres die ik nu ga draaien. Het is namelijk tijd voor 6:30, 7:30. En ik heb een plaatje meegenomen van thuis. Een plaatje meegenomen van een Vlaamse zangeres. En haar naam is Sanne. En dat staat volledigheidshalve voor Sanne de Noté, zoals ze oorspronkelijk heet, volledig uit. Sandra de Noté heet ze. En ze werd genoemd Sanne in het Vlaamse artiestenvak. Geboren in België dus, op 22 maart 1973 in Bornem in België. En ze is de partner van Erik van Nijgen. Dat is ook een bekende Vlaamse zanger. In Nederland allemaal onbekend gebleven, deze mensen. Maar een hele aparte cultuur in België natuurlijk voor die Vlaamse liedjes. Maar ja, ze maakte wel een aantal platen in de jaren 90. Maar die deden bij ons helemaal niks, behalve deze plaat. Dit is echt een plaat die bij de Piraten in het oosten en noorden van Nederland regelmatig gedraaid wordt. Nog een cola voor Viola, zo heet de plaat. Mooie titel ook, hè? Nog een cola voor Viola. Hele mooie plaat uit mijn eigen collectie. En wat ik mooi aan deze plaat vind, is de melodielijn dan. En de eenzaamheid die je tussen de regels door voelt sijpelen in dit plaatje. Ik heb verder ook weinig over deze zangeres te vertellen. Ik weet niet hoe het met haar is, anno 2026. Ze heet Sanne in het artiestenvak. En ze maakte deze plaat in de begin jaren 90. Dat kan ik er wel over vertellen. En ik ga hem gewoon draaien vandaag op deze damper donderdagavond. Uit mijn eigen collectie op 45 krakerige toeren. Nog een cola voor Viola. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.

0: Michel de Groot, de zoon van, hoor je dan altijd bij te zeggen als je deze plaat draait. Net zoals bij Bloem het even aan mijn moeder vragen. Dan moet je altijd zeggen, de zoon van Mies Bouwman. Maar het was Mag ik naar je kijken in het volle licht. Ja, dat zou fantastisch zijn, maar dat gaat vandaag niet meer gebeuren. Want, lieve luisteraars, we gaan de Bietenbrug op voor de donderdagavond. Ik ga nog wel even de groeten doen aan iemand die mij een berichtje stuurde. Even kijken hoor, die luistert altijd tussen 6 en 7. Jeroen Schot is dat. Jeroen, dank voor je mooie complimenten. En fijn dat je erbij was, ook vandaag weer na 6 uur bij Janneman.
1: Ja, het is voor 5 uur.
0: Maar ja, het gebeuren begint om 4 uur 's middags. Ja, dat weet je wel, hè.
1: Dus

0: Groot Ros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
3: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
2: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. De FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.